0: Het is 3:00. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil de economische druk op Iran verder opvoeren in plaats van het land opnieuw grootschalig aan te vallen. Volgens hem staat Iran er economisch zeer slecht voor door onder meer Amerikaanse sancties. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 doden en 27 gewonden gevallen. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300. En het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. En Meta-topman Mark Zuckerberg ligt onder vuur in Alaska omdat zijn superjacht een noodoproep van een bootje zou hebben genegeerd. Het weer, het blijft overal droog bij een graad of 18. De zwakke westelijke wind neemt langs de kust toe naar matig of vrij krachtig. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: Het is 4 uur. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil de economische druk op Iran verder opvoeren in plaats van het land opnieuw grootschalig aan te vallen. Volgens hem staat Iran er economisch zeer slecht voor door onder meer Amerikaanse sancties. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 doden en 27 gewonden gevallen. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300. En het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. En Meta-topman Mark Zuckerberg ligt onder vuur in Alaska omdat zijn superjacht een noodoproep van een bootje zou hebben genegeerd. Het weer, het blijft overal droog bij een graad of 18. De zwakke westelijke wind neemt langs de kust toe naar matig of vrij krachtig. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Forever 49. De zomer vier je hier. Deze hele week vanaf 9 uur. De top 449.
2: Dit is Forever 49.
3: 60s, 70s, and...

0: Het is 5 uur. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil de economische druk op Iran verder opvoeren in plaats van het land opnieuw grootschalig aan te vallen. Volgens hem staat Iran er economisch zeer slecht voor door onder meer Amerikaanse sancties. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 doden en 27 gewonden gevallen. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300. En het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. En Meta-topman Mark Zuckerberg ligt onder vuur in Alaska omdat zijn superjacht een noodoproep van een bootje zou hebben genegeerd. Het weer, het blijft overal droog bij een graad of 18. De zwakke westelijke wind neemt langs de kust toe naar matig of vrij krachtig. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Forever 49. Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: Het is 6 uur. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil de economische druk op Iran verder opvoeren in plaats van het land opnieuw grootschalig aan te vallen. Volgens hem staat Iran er economisch zeer slecht voor door onder meer Amerikaanse sancties. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 doden en 27 gewonden gevallen. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300. En het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. En Meta-topman Mark Zuckerberg ligt onder vuur in Alaska omdat zijn superjacht een noodoproep van een bootje zou hebben genegeerd. Het weer, het blijft overal droog bij een graad of 18. De zwakke westelijke wind neemt langs de kust toe naar matig of vrij krachtig. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Forever 49 verkeer.
2: Forever 49. De zomer vier je hier. Deze hele week vanaf 9 uur. De top 449.
1: Dit is Forever 49.
3: 60s, 70s en

0: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, te meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
1: Simyo. Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar. Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
2: Alle verf super voordelig.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Forever 49, half 7 headlines.
8: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een verkeersongeluk op de A50 bij Uden zijn meerdere gewonden gevallen. Twee tieners zijn er slecht aan toe. Door nog onbekende oorzaak raakte een auto met 7 inzittenden van de weg. De natuurbranden in het westen van Canada hebben de 6e en hoogste categorie bereikt. De brandweer in de staat British Columbia heeft nog geen controle over de vlammenzee. De afgelopen 2 maanden waren de heetste juni en juli ooit gemeten in West-Europa. Gemiddeld werd het ruim 21,6 graden en dat is 3 graden warmer dan het record uit 2022. Een belangrijke verkeersbrug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht. Auto's, vrachtwagens en bussen moeten de komende 4 weken omrijden. En dat kan een uur extra reistijd opleveren. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
7: Forever 49 verkeer.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
7: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
8: De komende uren is er in het noorden her en der wat bewolking met mogelijk een enkele bui, terwijl in het zuiden de zon volop schijnt. Er staat een matige noordwestenwind. Op de Wadden is die vrij krachtig. Door de noordwestenwind lopen de temperaturen vanmiddag flink uiteen. Aan de westkust en in de noordelijke provincies schommelt het kwik tussen de 20 en 22 graden.

0: In het midden van het land is het een graadje warmer, maar in het uiterste zuidoosten zijn er maximaal tot een graad of 29. In het midden en noorden van ons land kan er uit de overtrekkende bewolking ook wat lichte regen vallen. Verder is het op de meeste plaatsen droog en zonnig. Vanavond en vannacht gaat de wind liggen en het koelt flink af. De minima liggen vannacht rond de 8 graden. Morgenmiddag wordt het de koelste dag van de week, maar de temperaturen blijven aangenaam met maximaal rond de 24 graden bij een van het noordwesten naar het noordoosten draaiende wind. Woensdag zomers en zonnig met enkele sluierwolken, met in het noorden maximaal rond 25 en in het binnenland middagtemperaturen rond de 30 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
2: Forever 49.
1: Celebrating life.

0: spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een 55-inch Philips Ambilight TV cadeau. Pak hem snel op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
9: Het is 7 uur.
10: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Forever 49. 5 gewonden bij een explosie in een woning in Duitsland. Het gebeurde in de plaats Kirchhundem, even ten oosten van Keulen. 1 slachtoffer liep zware brandwonden op en is met een helikopter naar een ziekenhuis gebracht. De anderen zijn per ambulance vervoerd. De politie vermoedt dat er buskruid in de woning lag, maar het is onbekend waarom dat is ontploft. Uit voorzorg is de explosieve opruimingsdienst ingeschakeld. Bij een verkeersongeluk op de A50 bij Uden zijn meerdere gewonden gevallen. 2 tieners zijn er slecht aan toe. Door nog onbekende oorzaak raakte een auto met 7 inzittenden van de weg. Het voertuig belandde op zijn kop in een sloot. Het gaat volgens de politie om een Belgische familie. Bij het ongeluk is ook een traumahelikopter ingezet. De A50 was enige tijd afgesloten. 1 rijstrook is inmiddels weer open. De natuurbranden in het westen van Canada hebben de 6e en hoogste categorie bereikt. De brand heeft ook een eerste slachtoffer geëist. Een vrouw van 80 overleed tijdens de evacuatie. De brandweer in de staat British Columbia heeft nog geen controle over de Vlammenzee. Het vuur brak vrijdag uit. In het weekend volgde de noodtoestand. In een gebied van 136 vierkante kilometer woedden ruim 100 bosbranden. Zeker 22.000 Canadezen moesten hun huis uit. De Amerikaanse luchtmacht heeft gisteren in New Jersey diverse vliegtuigen onderschept boven een golfclub van president Donald Trump. Alle toestellen zijn veilig geëscorteerd door F-16's. Op het terrein was een internationaal golftoernooi gaande waarbij Trump aanwezig was. Er zouden 2 vliegtuigen zijn onderschept. Het is onduidelijk om welke toestellen het gaat. Als de president daar aanwezig is, geldt ter plaatse een vliegverbod. Het weer, met uitzondering van het noorden waar het licht kan regenen, is het zonnig en droog. De maxima lopen flink uiteen, van 22 graden in het noorden tot 29 in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws op Forever 49.
9: Forever 49 verkeer.
11: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
12: Dit programma wordt u aangeboden door loopreizen.nl.
13: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van 1 brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49. Celebrating life.
14: 60s, 70s en 80s.
15: Forever 49.
16: Tussen 7 en 10. Klaas van het Hof. Dit is In de Ochtend.

0: vanochtend was het genieten richting de radiostudio. Het was helemaal niet zo druk op de weg. En dan keek ik om me heen en dan denk ik, oh, lekker zegt die vakantie. Paul Simon hoorde op de radio in Graceland. Goedemorgen, maandag 10 augustus.
1: Goedemorgen.
0: Over de vakantie gesproken. Het Noorden heeft nog één weekje vakantie. Die zit in hun laatste week, want aanstaande maandag mogen ze weer beginnen. Het Zuiden, ja, die zomert nog lekker door tot en met 23 augustus. En het midden van het land tot het einde van de maand. Dat is toch wel een lekker vooruitzicht. Ook qua temperatuur. Ja, we gaan de bloedhitte weer tegemoet in sommige delen van Nederland. En de zoveelste nationale of lokale hittegolf gaat er weer aankomen. En het is vandaag de start van de top 449. Jawel, daar hebben wij ontzettend veel zin in. Straks om 9 uur mag ik aftrappen met nummer goed van je, 449. En dat is een hele mooie, een hele leuke. Beetje een knipoog naar het weer van vandaag. Het is vandaag dag 222 van het jaar. Nog 143 dagen te gaan tot het einde van het jaar. Maar we gaan hem lekker aftrappen in balans met Yes.
2: Dit is In de Ochtend, Forever 49.

Straks in de ochtend, hele goede morgen. Lekker aan je ontbijtje, lekker genieten van elkaar. Ik zei het daar straks al, misschien wel van je laatste vakantiedagen. En misschien heb je nog een hele vakantie voor de boeg. Dat kan natuurlijk ook. Barry White hoorde je, Never Gonna Give You Up. Ja, het gaat vandaag gebeuren. Straks om 9 uur mag ik aftrappen met de top 449 zomereditie. Die nummer 449, dat is er eentje met een knipoog naar de dag van vandaag. Waar merendeel van jullie allemaal in zitten. En ik ga nog niet vertellen wat het is, maar we are very excited at this moment. Yes, René. This is Gaja Google. Too shy.

0: 49.
1: Volg ons ook op Facebook, Instagram en TikTok.
0: Celebrating life.
2: Forever 49.
1: Dit is In de Ochtend.

Het lekkerste uit de jaren 60, 70 en 80. Je hoort ze allemaal hier op Forever 49. Dus ook The Love Affair en The Everlasting Love.

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
5: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
6: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
4: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
7: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
8: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
9: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Londen.
12: Forever 49, 7:30 headlines.
13: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. 5 gewonden bij een explosie in een woning in Duitsland. Het gebeurde in de plaats Kirchhundem, even ten oosten van Keulen. Bij een verkeersongeluk op de A50 bij Uden zijn meerdere gewonden gevallen. 2 tieners zijn er slecht aan toe. Door nog onbekende oorzaak raakte een auto met 7 inzittenden van de weg. De natuurbranden in het westen van Canada hebben de 6e en hoogste categorie bereikt. De brand heeft ook een eerste slachtoffer geëist. Een vrouw van 80 overleed tijdens de evacuatie. De Amerikaanse luchtmacht heeft gisteren in New Jersey diverse vliegtuigen onderschreven.

0: hebt boven een golfclub van president Donald Trump. Alle toestellen zijn veilig geëscorteerd door F-16's. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Forever 49 verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
1: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
0: De komende uren is er in het noorden her en der wat bewolking met mogelijk een enkele bui, terwijl in het zuiden de zon volop schijnt. Er staat een matige noordwestenwind. Op de Wadden is die vrij krachtig. Door de noordwestenwind lopen de temperaturen vanmiddag flink uiteen. Aan de westkust en in de noordelijke provincies schommelt het kwik tussen de 20 en 22 graden. In het midden van het land is het een graadje warmer, maar in het uiterste zuidoosten zijn er maximaal tot een graad of 29. In het midden en noorden van ons land kan er uit de overtrekkende bewolking ook wat lichte regen vallen. Verder is het op de meeste plaatsen droog en zonnig. Vanavond en vannacht gaat de wind liggen en het koelt flink af. De minima liggen vannacht rond de 8 graden. Morgenmiddag wordt het de koelste dag van de week, maar de temperaturen blijven aangenaam met maxima rond de 24 graden bij een van het noordwesten naar noordoosten draaiende wind. Woensdag zomers en zonnig met enkele sluierwolken, met in het noorden maxima rond 25 en in het binnenland middagtemperaturen rond de 30 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
3: Welkom.
1: Het is nu tijd voor
4: Dit is In de Ochtend Forever 49 met Klaas van het Hof.

0: zit aan een lekker croissantje. Ik heb er twee meegenomen. Verse jus. Met andere woorden, ja inderdaad, lekker genieten. En Madonna op de radio en Into the Groove.
1: Dit is de Forever 49 tijdmachine.
0: Ja, de tijdmachine, die doen we vandaag natuurlijk maar twee keer. Jaren 60 en 70. En straks om 9 uur gaan we lekker aftrappen met de top 449 zomereditie. En dat doen we helemaal tot het einde van de week. Iedere dag tussen 9 en 4 en op vrijdag een uurtje langer tot 5 uur. Ontknoping van de nummer 1 bij Ron in de middag. Ja, dat wordt een hele gezellige middag, dat kan ik je nu al melden. Maar even terug naar de tijdmachine. Ik heb deze week gekozen voor de bekendste deur-aan-deur ondernemers, in dit geval uit de jaren 60. Wat dacht je van de melkboer? Een van de meest vertrouwde figuren. Hij bracht verse melk en zuivelproducten aan huis natuurlijk. En dat deed hij eerst met paard en wagen, later met de elektrische melkkar. De Voddenboer, oftewel de Lodderman, een kleine ondernemer die oude textiel opkocht. Hij woog de kleding aan de deur en betaalde per kilo. En dit beroep verdween in de jaren 70. Als laatste heb ik de Schillenboer voor je. Haalde groente- en fruitafval op, vaak voor eigen vee. Ja, dat deed hij goed. En hij was natuurlijk herkenbaar aan zijn kar en ratel.

is een beetje de boodschap die ik aan je mee wil geven vandaag. Tegen die zie je ook in combinatie met de temperatuur van vandaag en de komende dagen. Maak je niet druk, geniet van het moment. De Eagles hoorde je. Trouwens, die top 449 zomereditie, die gaat straks om 9 uur van start. Maar jij kunt nog steeds jouw nummer 1 voorspelling opsturen. Dat kan tot en met aanstaande donderdag, 8 uur 's avonds. Daarna is het afwachten of je de juiste keuze hebt gemaakt. Dus stuur jouw voorspelling voor de nummer 1 op. En misschien kom jij wel in aanmerking voor die hele mooie televisie die we weg gaan geven aan de winnaar aan het einde van de week. Want dat is op de vrijdagmiddag. Dit is Velkom.

Inderdaad, The Name of the Game. Geïnspireerd door Stevie Wonder. Benny Anderson die was geïnspireerd door die Stevie Wonder in 1977 door bepaalde akkoorden. De eerste versie van de nummer duurde trouwens 6 minuten. Later is dat ingekort tot 4 minuten 54.

0: vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaap 2,40 meter, 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
11: Deze week in de bonus. Perla Huisplants tot Gusto en Koffieplats. 1+1 gratis. Unox Soep in Zak. Ook 1+1 gratis. En Hak, potten, pakken en staazakken. Ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
13: Tuurlijk wel!
12: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl. Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
14: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
15: Praxis.
16: Het is 8 uur.
17: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws op Forever 49. Het treinverkeer tussen Boksmeer en Venray is vanochtend weer hervat. Sinds donderdagmiddag reden er opnieuw geen treinen vanwege de natuurbrand ten oosten van Venray. Donderdagochtend werd het treinverkeer hervat, maar omdat het vuur plotseling opnieuw opleidde, legde Arriva het traject wederom stil. In de tussentijd zijn bussen ingezet. In het oosten van China zijn gisteren meer dan 1 miljoen mensen geëvacueerd vanwege tyfoon Dolphin. Het openbare leven in onder meer de stad Shanghai moest worden stilgelegd. Zeker 1400 vluchten alleen al van en naar Shanghai zijn geannuleerd. De autoriteiten waarschuwen voor zware regen, aardverschuivingen en overstromingen in Oost-China. De zware storm trekt inmiddels verder landinwaarts. In Egypte zijn 1 dode en 5 gewonden gevallen toen een tunnel in de grootste goudmijn van het land instortte. De gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht. Hun toestand is stabiel. De mijn ligt in de buurt van Marsa Alam, een toeristisch stadje aan de Rode Zee. Uit de tunnels wordt jaarlijks 14.000 kilo goud naar boven gehaald en dat levert de Egyptische economie elk jaar honderden miljoenen dollars op. 5 gewonden bij een explosie in een woning in Duitsland. Het gebeurde in de plaats Kirchhundem, even ten oosten van Keulen. Eén slachtoffer liep zware brandwonden op en is met een helikopter naar een ziekenhuis gebracht. De anderen zijn per ambulance vervoerd. De politie vermoedt dat er buskruid in de woning lag, maar het is onbekend waarom dat is ontploft. Uit voorzorg is de explosieve opruimingsdienst ingeschakeld. Het weer, met uitzondering van het noorden waar het licht kan regenen, is het zonnig en droog. De maxima lopen flink uiteen, van 22 graden in het noorden tot 29 in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws op Forever 49.
2: Forever 49 verkeer.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Staat file op de A35 vanuit Almelo naar Enschede door een kapotte auto bij Enschede West. 4 kilometer file, 10 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht.
13: Forever 49. De zomer vier je hier. Deze hele week vanaf 9 uur. De top 449.
15: Dit is Forever 49.
16: Celebrating life. 60s, 70s en 80s.
13: Forever 49. Tot 10 uur in de ochtend met Klaas van het Hof.

0: 8 uur geweest. Mocht je in de vakantiemodus staan, Nederland ontwaakt. En misschien wel ergens anders op de wereld, want we hebben ook luisteraars worldwide. Culture Club hoorde je, Carmen Chameleon. Goedemorgen, maandag 10 augustus.
1: Goedemorgen.
0: We zijn allemaal zeer opgewekt hier in de radiostudio vandaag, want we trappen over een klein uurtje af met de top 449 zomereditie. Nummer 449 is een beetje een knipoog naar de periode waar we in zitten op dit moment. Ja, we houden het nog even spannend, maar ja, kan je de spanning niet meer aan? Dan kan je de lijst al bekijken in de app en op onze website forever49radio.nl. Alleen de nummer 1 zie je niet. En die kan je nog steeds voorspellen. Daar ga ik je straks wat meer over vertellen. Het is dag 222, oftewel 222 van het jaar. En die gaan we lekker in balans beginnen met Fleetwood Mac.
2: Dit is In de Ochtend, Forever 49.

Luister in de ochtend. Goedemorgen. Goedemorgen. Good morning. Muziek van Simply Red en Money's Too Tight to Mention. Ja. De deur is nog niet geopend, maar die gaat wel open straks om 9 uur voor de top 449 zomereditie. De hele week lang van 9 uur 's morgens tot 4 uur 's middags. En op vrijdag gaan we een uurtje door tot 5 uur. En dan, ja, sluiten we de reeks af met de bekendmaking van de nummer 1. En die nummer 1 die kan jij nog steeds voorspellen. Dat kan tot en met donderdag. En dan is het 13 augustus, aanstaande donderdag, 8 uur 's avonds. En daarna is het afwachten of jij de juiste keuze hebt gemaakt. Dus heb jij dat nog niet gedaan, jouw nummer 1 voorspelling opgestuurd? Het kan via de app of via de website. En je kunt een leuke prijs of prijzen meewinnen. Want we gaan natuurlijk een smart tv weggeven voor, nou ja, de winnaar die krijgt hem gewoon. En die wordt volgens mij persoonlijk gebracht door Erik. Dus als iemand op de Waddeneilanden, dan heeft hij een leuk reisje richting het noorden. Ja, iedereen die mag meedoen natuurlijk. Dus ja, ik zie het al helemaal gebeuren. Geweldig. Eens even kijken hoor, wat had ik nog meer? Ik weet het eigenlijk niet meer. Ik had hier nog wat liggen, maar ik ben hem eventjes kwijt. Maar dat maakt helemaal niet uit. We gaan door met muziek. Even zo'n rustmoment waarvan je zegt van, dankjewel van het Hof. Dat had ik net even nodig op deze maandagochtend. Bryan Adams, Heaven.

0: tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Deze week in de bonus. Perla huisplants, Totsu Gusto en koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten pakken en staanzakken, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter, 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks, €4,99. We doen met je mee, Plus.
2: Nu alle kaartjes, €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Klaar voor een frisse start? Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
7: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
10: Yes!
9: Esso, omdat elke rit telt.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar €11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
12: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
12: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons. Van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op.

0: Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Londen.
1: Forever 49, 8:30 headlines.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Het treinverkeer tussen Boksmeer en Venray is vanochtend weer hervat. Sinds donderdagmiddag reden er opnieuw geen treinen vanwege de natuurbrand ten oosten van Venray. In het oosten van China zijn gisteren meer dan 1 miljoen mensen geëvacueerd vanwege tyfoon Dolphin. Het openbare leven in onder meer de stad Shanghai moest worden stilgelegd. In Egypte zijn 1 dode en 5 gewonden gevallen toen een tunnel in de grootste goudmijn van het land instortte. De gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht. Hun toestand is stabiel. 5 gewonden bij een explosie in een woning in Duitsland. Het gebeurde in de plaats Kirchhundem, even ten oosten van Keulen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Forever 49 verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de vakantieperiode is het eigenlijk nog relatief rustig op de Nederlandse wegen. Was vertraging op de A35 vanuit Almelo naar Enschede bij Enschede West. 5 kilometer file, 10 minuten vertraging, komt door een kapotte auto. De rechterrijstrook is dicht. En een kleine 10 minuten vertraging op de N201 Hilversum-Uithoorn bij Loenersloot.
1: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
2: De komende uren is er in het noorden her en der wat bewolking met mogelijk een enkele bui, terwijl in het zuiden de zon volop schijnt. Er staat een matige noordwestenwind. Op de Wadden is die vrij krachtig. Door de noordwestenwind lopen de temperaturen vanmiddag flink uiteen. Aan de westkust en in de noordelijke provincies schommelt het kwik tussen de 20 en 22 graden. In het midden van het land is het een graadje warmer, maar in het uiterste zuidoosten zijn er maximaal tot een graad of 29. In het midden en noorden van ons land kan er uit de overtrekkende bewolking ook wat lichte regen vallen. Verder is het op de meeste plaatsen droog en zonnig. Vanavond en vannacht gaat de wind liggen en het koelt flink af. De minima liggen vannacht rond de 8 graden. Morgenmiddag wordt het de koelste dag van de week, maar de temperaturen blijven aangenaam met maximaal rond de 24 graden bij een van het noordwesten naar noordoosten draaiende wind. Woensdag zomers en zonnig met enkele sluierwolken, met in het noorden maximaal rond 25 en in het binnenland middagtemperaturen rond de 30 graden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
4: Celebrating life. Dit is In de Ochtend. Forever 49. Met Klaas van het Hof.

0: 49 zomereditie. Oh, wat hebben we daar zin in, zeg. Michael Jackson, hoorde je, Wanna Be Starting Something.
1: Dit is de Forever 49 tijdmachine.
0: De tijdmachine, straks in het derde uur hebben we die natuurlijk niet. Maar in dit eerste en tweede uur hebben we die wel. In de eerste uur hebben we natuurlijk de jaren 60 behandeld. En we doen vandaag doen we de bekendste deur-aan-deur ondernemers. In dit geval uit de jaren 70. Wat dacht je van de kolenboer? In de vroege jaren 70 kwam hij nog bij sommige huishoudens, maar door de komst van aardgas in de jaren 60 verdween dit beroep al heel snel. SFV-wagen? Ja, bij ons op Goede Overvlakke zie ik hem ook nog wel eens voorbij rijden. Het was de grote nieuwkomer van de jaren 70. Oftewel de rijdende winkel met boodschappen, zuivel en huishoudelijke artikelen. De SFV-wagen was een samenwerking van groothandels die meer wilden verkopen dan alleen maar melk. En de laatste, de winkel van Sinkel. Een rondreizende verkoper met een grote houten koffer vol huishoudelijke spullen. Hij bleef tot in de jaren 70 sporadisch langs de deur komen.

Mike and the Mechanics en The Living Years. Robinson schreef de tekst direct na een stevige discussie met zijn vader. Hij voelde zich schuldig en wilde een lied maken over onuitgesproken woorden. Niet over het verlies, maar over de gemiste verbinding.

Mike Oldfield, Moonlight Shadow. Jawel, zometeen gaan we beginnen. Iets over negenen met de top 449 zomereditie. Doen we de hele week lang. Tussen 9 uur 's morgens en 4 uur 's middags. Vrijdag tot 5 uur, want dan is de ontknoping van de winnaar. En de goed voorspelde nummer 1. Jij kunt ook nog steeds de nummer 1 voorspellen. Dat kan tot en met donderdagavond 8 uur. Dus dan is het afwachten of je de juiste keuze hebt gemaakt. Jouw nummer 1 kan je doorgeven via onze website of in de app.

0: daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
1: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. AllSafe
6: geeft ruimte.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
7: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
10: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
14: Het is 9 uur.
15: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Forever 49. De grafdelver die in beeld is voor het stelen van kostbaarheden uit graven in Den Haag heeft mogelijk niet alleen gehandeld. Volgens het OM zijn 2 andere medewerkers van de begraafplaats betrokken bij het doorverkopen van de geroofde spullen. De 3 worden voorlopig verdacht van witwassen door het verkopen van waardevolle voorwerpen afkomstig van de begraafplaats. De gemeente Den Haag heeft voor nabestaanden een informatienummer opengesteld. Russische troepen zeggen dat ze in de regio Donetsk in het oosten van Oekraïne 2 dorpen hebben veroverd. Oekraïne meldt alleen dat er in het gebied zwaar wordt gevochten. Over een eventuele inname door de Russen heeft Kiev niets gezegd. Persbureau Reuters kon de Russische claims niet onafhankelijk verifiëren. Rusland boekt langzaam terreinwinst in westelijke richting door Donetsk. De posities langs de frontlinie zijn de voorbije maanden nauwelijks ingrijpend veranderd. De politie in Ecuador heeft 8 onthoofde lichamen gevonden bij een illegale mijn. De slachtoffers waren volgens de politie vastgebonden en verminkt met een machette. Het zou gaan om 7 mannen en een vrouw. Omdat familieleden al enkele dagen geen contact meer kregen, werd een zoekactie op touw gezet. De burgemeester van Pucará, waar de mijn ligt, heeft hulp aangeboden bij de begrafenissen. De moorden worden verder onderzocht. In het Rotterdamse havengebied is vannacht een auto van de openstaande Botlekbrug gereden. Het voertuig kwam terecht op een steiger naast de brug. De bestuurder wilde vluchten, maar werd even later door de politie opgepakt. Hij bleek onder invloed van drugs en is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De zwaar beschadigde auto is meegenomen door een bergingsbedrijf. Het weer, met uitzondering van het noorden waar het licht kan regenen, is het verder zonnig en droog. De maxima lopen flink uiteen, van 22 graden in het noorden tot 29 in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws op Forever 49.
3: Forever 49 verkeer.
16: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort bij knooppunt Eemnes werkzaamheden. De linkerrijstrook is daar dicht en de vertraging voor het verkeer 10 minuten. De rechterrijstrook van de A35 is dicht vanuit Almelo naar Enschede vanwege een kapotte auto bij Enschede West. 3 kilometer file daar met nog geen 10 minuten oponthoud.
17: Forever 49.
18: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.
19: Celebrating life. 60s, 70s en 80s.
20: Forever 49.
21: Van 10 tot en met 14 augustus.
22: Dit is de top 449.
23: Forever 49.
24: Is nummer 449.

0: Dit is de Top 449.
1: Zomereditie.
2: Korte broek aangetrokken. Het t-shirtje even verschoond. Die was helemaal drijfnat van in de ochtend. Top 449 zomereditie. Ik mag hem lekker aftrappen. En daar hebben we toch een partij zin in. Niet normaal. De hele week gaan we het lekker doen. 449 van die zomerse nummers uit de jaren 60, 70 en 80. Met de ontknoping op de vrijdagmiddag. Rond 5 uur. Oh jongens, daar gaat die prijs eruit. De weersomstandigheden zijn regelmatig onderwerp in de Top 449 zomereditie. Het gaat 8 keer over de zomer. Zo ook 449. Dat was de aftrap voor deze leuke hitlijst die we de hele week gaan behandelen. Cliff Richard hoorde je en de Summer Holiday.
1: Dit is nummer 448.

0: Je luistert naar de top 449 zomereditie. Met nummer 447, de Pet Shop Boys en It's a Sin. Nou, oftewel de plagiaatrel met Jonathan King. De Britse presentator beschuldigde de Pet Shop Boys ervan dat de melodie op Cat Stevens' Wild World leek. Hij bracht het zelfs toentertijd uit in een eigen versie om dat te bewijzen. De Pet Shop Boys klaagden hem weer aan en wonnen. De schadevergoeding ging trouwens naar het goede doel.
1: Dit is nummer 446.

0: blijft een juweeltje. Een van de allermooiste. Split Ends en Message to My Girl.
1: Dit is de top 449.
2: Zomereditie.
0: En dat was hem. Nummer 445. Neil Finn. Schreef het nummer rond 1983 toen Split Ends intern worstelde met spanningen en creatieve richtingen. Midden in de chaos maakte hij een van de meest openhartige liefdesliedjes uit de Nieuw-Zeelandse popgeschiedenis.
2: Dit is nummer 444.

0: de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Hey ondernemer, hallo?
3: Kan je me horen?
2: Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
7: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
8: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we het alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Londen.
12: Forever 49, 9:30 headlines.
13: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De grafdelver die in beeld is voor het stelen van kostbaarheden uit graven in Den Haag heeft mogelijk niet alleen gehandeld. Volgens het OM zijn 2 andere medewerkers van de begraafplaats betrokken bij het doorverkopen van de geroofde spullen. Russische troepen zeggen dat ze in de regio Donetsk in het oosten van Oekraïne 2 dorpen hebben veroverd. Oekraïne meldt alleen dat er in het gebied zwaar wordt gevochten. Over een eventuele inname door de Russen heeft Kiev niets gezegd. De politie in Ecuador heeft 8 onthoofde lichamen gevonden bij een illegale mijn. De slachtoffers waren volgens de politie vastgebonden en verminkt met een machette. In het Rotterdamse havengebied is vannacht een auto van de openstaande Botlekbrug gereden. Het voertuig kwam terecht op een steiger naast de brug. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
12: Forever 49 verkeer.
14: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht is de weg dicht bij Nootdorp. Het verkeer kan er langs via de vluchtstrook. Maar omrijden via Rotterdam kan natuurlijk ook over de A13 en de A20. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom voor

0: Haring Vlietbrug, 3 kilometer file en een kwartiertje vertraging.
1: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
2: Forever 49.
1: Celebrating life.
3: Dit is de top 449 met Klaas van het Hof.

0: We zijn vandaag gestart om 9 uur. En dat doen we de hele week door tussen 9 en 4 uur 's middags. Aanstaande vrijdag gaan we nog een uurtje door, want dan is namelijk de ontknoping van de nummer 1. En jij kunt nog steeds voorspellen wat de nummer 1 is. Dat kan tot en met donderdagavond 8 uur. Daarna is het afwachten of jij de juiste keuze hebt gemaakt. En dan maak je kans op zo'n hele mooie smart televisie. Of misschien een van de andere leuke prijzen. Merchandisepakketten, spellen, we hebben van alles hier liggen. Dus voorspel jouw nummer 1 als je dat nog niet gedaan hebt. Zou wel leuk zijn natuurlijk. Leuk verhaaltje erbij, het hoe, wat en waarom jij dat nummer hebt gekozen. Je hoorde zojuist 442, Nick Kershaw en The Riddle. Wat Kershaw zelf zegt, hij kreeg 100 inzendingen van fans die dachten het raadsel te hebben opgelost. Maar ja, je begrijpt het al. Allemaal vergeefs.
1: Dit is nummer 441.

0: Elke week ging ik in de jaren 80 natuurlijk singeltjes kopen bij Free Record Shop. Ik had daar een dame werken die echt alles voor me inkocht. Want ik kocht alles, want ja, je werkte als DJ in een discotheek en dan wil je toch wel een beetje up-to-date blijven. En deze dame, ik ben haar naam vergeten natuurlijk, die had heel veel van die singeltjes iedere week, een stuk of 20, 30 voor me. En sommige gesigneerd door de artiesten die op dat moment optraden in de Kuip. Ja, die gingen na afloop allemaal naar Free Record Shop op de lijnbaan natuurlijk. Dus ik heb heel wat gesigneerde singeltjes, collectors items inderdaad. Dus we moesten er eventjes aan terugdenken. Toen ik dit voor het eerst hoorde van de Human League en Human op nummer 440, toen dacht ik van zo, het geluid van die SOS-band, waar komt dat vandaan? Ja, de verklaring was er natuurlijk wel, want Human was de eerste grote hit van de Human League die niet door Philip Oakey of andere bandleden werd geschreven. Maar daar komt hij, Jimmy Jam en Terry Lewis. Jawel, van die SOS-band leverde het nummer kant en klaar aan.
1: Dit is nummer 439.

0: Wij bedanken loopreizen.nl voor het mogelijk maken van dit programma.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Deze week in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Starbucks gekoeld, ook 1 plus 1 gratis. En Maple to go, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
9: Alle verf, super voordelig.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: Drie sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
12: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: Het is 10 uur.
16: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Voor de derde keer deze zomer is een Pilatesstudio in Zevenaar bestookt met een explosief. Rond 3:15 vannacht werd een baksteen door de ruit gegooid, waarna een harde knal volgde. De grafdelver die in beeld is voor het stelen van kostbaarheden uit graven in Den Haag heeft mogelijk niet alleen gehandeld. Volgens het OM zijn twee andere medewerkers van de begraafplaats betrokken bij het doorverkopen van de geroofde spullen. Russische troepen zeggen dat ze in de regio Donetsk in het oosten van Oekraïne twee dorpen hebben veroverd. Oekraïne meldt alleen dat er in het gebied zwaar wordt gevochten. Over een eventuele inname door de Russen heeft Kiev niets gezegd. De politie in Ecuador heeft 8 onthoofde lichamen gevonden bij een illegale mijn. De slachtoffers waren volgens de politie vastgebonden en verminkt met een machette. Het weer, met uitzondering van het noorden waar het licht kan regenen, is het verder zonnig en droog. De maxima lopen flink uiteen, van 22 graden in het noorden tot 29 in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
17: Forever 49 verkeer.
18: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn-Amersfoort 10 minuten vertraging door 3 kilometer file tussen Stroe en Barneveld. En er gebeurde al een ongeluk vanochtend bij Nooddorp op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Daar zijn altijd nog 2 rijstroken dicht. 10 minuutjes vertraging.
0: Dit programma wordt u aangeboden door tuindeuren.nl.
13: Forever 49.
0: De zomer vier je hier. Deze hele week vanaf 9 uur. De top 449.
17: Dit is Forever 49.
13: Celebrating life.
19: 60s, 70s en 80s.
13: Forever 49.
17: Dit is de top 449.
0: Zomereditie. Dit is nummer 436.

0: 436 worden Phil Collins.
1: Dit is de top 449.
2: Zomereditie.
0: Het is maandag 10 augustus, 10 uur geweest.
1: Dit is Klein.
2: Hans Klein.
0: We tellen ze af, de 449 beste hits uit de 60's, de 70's en de 80's. Dat doen we de hele week. En vrijdagmiddag, zijn we toe aan de nummer 1. Alleen de nummer 1 is nog niet bekend. De lijst staat op de website foreverfortyradio.nl of download de gratis app. Dan kun je de complete lijst kun je volgen. Maar de nummer 1 is nog niet bekend. En die gaan we ook niet bekendmaken. Die gaan we pas vrijdagmiddag bekendmaken. Je kunt tot en met aanstaande donderdag kun je de nummer 1 voorspellen. Denk jij te weten welke plaat er bovenaan eindigt? Voorspel de nummer 1. En maak kans op een gloednieuwe smart televisie. Nou, is dat een mooie prijs? Hij staat hier, hij ziet het, het is echt een fantastisch ding. Ik zou hem zelf wel willen hebben. Helemaal mooi. Dus even naar de website foreverfortyradio.nl. Download de app en voorspel de nummer 1 van de top 449.
1: Dit is de top 449.
2: Zomereditie 435.

0: beste hits uit de 60s, 70s en 80s. Dit is de Top 449 zomereditie.
1: Dit is nummer 434.

0: Sheena Garrett en Don't Look Any Further. Het was een hit in 1986 en bijzonder in Nederland scoorde hij eigenlijk beter dan in het Verenigd Koninkrijk, in het thuisland. En je kan ook spreken van een one-hit wonder, want het was één hit die ze scoorde. En Redbox, het For America, staat in de top 449 op nummer
1: 433.

0: Mooie plaat, Hans, voor Amerika. Horen we eigenlijk veel te weinig op de radio. Al dus Marco uit Amersfoort. Er wordt goed gereageerd op de nummer 1, de voorspelling van de nummer 1 van de top 400 tegenwoordig. Ook Marco heeft het ingevoerd. Die had een vraag. Nu willen mijn vrouw en dochter ook graag meedoen. Mogen meerdere mensen uit hetzelfde gezin ieder een eigen voorspelling insturen? Ja, natuurlijk mag dat. Dat is helemaal geen probleem. Groot gezin. Dan wordt het hier thuis nog spannend wie je gelijk krijgt, zegt Marco. Ja, dat lijkt me nogal logisch inderdaad. De top 449 met Marillion en Kaylee.
1: Dit is nummer 432.

0: 432 in de top, 449 Marillion en Kaylee. Dexys Midnight Runners begint met een viool. En dat is een mooi verhaal, want Helen Beffington was klassiek geschoold violiste, kon gaan spelen bij het symfonieorkest van Bilbao. Maar ze koos voor een stel eigenzinnige muzikanten uit Birmingham, Dexys Midnight Runners. Ze kreeg van Kevin Rowland zelfs een nieuwe naam, Helen O'Hara. En samen met andere violisten van The Emerald Express gaf ze deze plaat dat onvergetelijke, bijna Ierse geluid. Goeie keus, want enkele weken later stond Come On Eileen op nummer 1. Dat is vandaag in 1982, was dat het geval. Dexys Midnight Runners staat in de top 449 op nummer
1: 431.

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: bn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
7: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
6: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.

0: Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel 250 euro goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
9: Oh, mooi hoor, die tuindeuren. Prachtig. En snel besteld via tuindeuren.nl. Tuindeuren.nl. De specialist in alle soorten hardhouten kozijnen verzorgt binnen 24 uur een offerte en maatwerkadvies. Snelle levering in de complete Benelux, professionele plaatsing en lid van Bouwgarant. Kijk op tuindeuren.nl en maak vandaag nog uw keuze.
10: Forever 49 verkeer.
11: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 Eindhoven-Maastricht 10 minuten vertraging tussen Maasbracht en Echt redt het langzaam over 4 kilometer. A12 Arnhem-Oberhausen bij de Duitse grens weer controles vanaf 7 naar 3 kilometer file en een kwartier vertraging. Kwartiertje extra op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht bij knooppunt Het Vonderen.
10: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
12: Door de noordwestenwind lopen de temperaturen vanmiddag flink uiteen. Aan de westkust en in de noordelijke provincies schommelt het kwik tussen de 20 en 22 graden. In het midden van het land is het een graadje warmer, maar in het uiterste zuidoosten zijn er maximaal tot een graad of 29. In het midden en noorden van ons land kan er uit de overtrekkende bewolking ook wat lichte regen vallen. Verder is het op de meeste plaatsen droog en zonnig. Vanavond en vannacht gaat de wind liggen en het koelt flink af. De minima liggen vannacht rond de 8 graden. Morgenmiddag wordt het de koelste dag van de week, maar de temperaturen blijven aangenaam met maximaal rond de 24 graden bij een van het noordwesten naar het noordoosten draaiende wind. Woensdag zomers en zonnig met enkele sluierwolken, met in het noorden maximaal rond 25 en in het binnenland middagtemperaturen rond de 30 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
13: Welkom.
14: Het is nu tijd voor
15: Dit is nummer 430.

0: 430, in de top 449, The Cars en Drive. 430 euro boete, geloof ik, volgens mij.
1: Ja, ja.
2: Zeg, Hansie.
0: Wat is er dan?
2: Heb jij het ook zo warm?
0: Warm? Gisteren was het warm. Nee, vandaag valt het wel mee. Nou ja, ik knijp hem nog wel een beetje. Ik heb het nog wel een beetje warm van. Want vorige week hadden we dus flitsmarathon. En ik ben bang, want ik ga altijd morgen best wel... Het is rust op de weg, best wel hard naar de studio. Dus ik ben bang. Ja, het duurt een week voordat de boetes binnenkomen. Ik denk dat ik er tussendoor knijp, maar je weet het maar nooit. We wachten het maar even af. Dit is Forever 49 met de top 449. Electric Light Orchestra vinden we nummer...
3: 429.

zijn de beste hits uit de 60s, 70s en 80s. Samengesteld op basis van airplay en inzendingen van top 3 van de luisteraars van Forever 49. De lijst kun je volgen via app en de website natuurlijk. Alleen de nummer 1 is nog niet bekend. Weet jij wie er op nummer 1 staat? Denk jij te weten wie dat is? Doe mee, dan kan je een mooie televisie winnen. Zo weet ik dat hier bij Forever 49. We gaan door met nummer 427. Ja, je kunt een plaat een hele tijd in je hoofd hebben, maar George Harrison hield deze bijna 25 jaar vast. In 1963 hoorde hij tijdens een bezoek aan zijn zus in Amerika het origineel van James Ray. Nog voor de grote doorbraak van de Beatles.

0: Pas in 1987 nam hij het zelf op, samen met producer Jeff Lynne. En het leverde hem zijn laatste Amerikaanse nummer 1 hit op. George Harrison, Got My Mind Set On You, staat in de top 449 op nummer
1: 427.

0: hoorde hem vorige week al even op de radio. Toen dacht ik, ja, die zal best wel in de top 400 tegen de winnaar staan. Dat komt zo vaak voorbij. En die zo hoog werd, geeft iets. 426 Pasadena's.
1: Dit is de top 449 zomereditie.
0: De lijst is te volgen via de website forever49radio.nl of via de gratis app. Heb je de app nog niet op je telefoon? Gewoon downloaden en installeren. Hij is gratis. En je hebt hem nodig, want dan kan je gelijk even kijken bij de winacties. Het is namelijk zo dat de nummer 1 nog niet bekend is. Vrijdagmiddag zal Ron Davids een spiksplinter nieuwe televisie gaan weggeven. Oh, hij staat hier. Die ziet er goed uit, zeg. Dat is leuk. Wil jij een televisie winnen? Voorspel dan de nummer 1 van de top 449. Ga daarvoor even naar website en app. Tot aan het nieuws, Michael Samello, Maniac.
2: Dit is nummer 425.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in

0: flirten. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
5: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
6: Wauw deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
7: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
8: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
10: Tuurlijk wel!
9: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
12: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
13: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
12: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
14: Het is 11 uur.
15: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. In Eindhoven is een villa vannacht zwaar beschadigd door brand. Buurtbewoners denken dat het om een aanslag gaat. Ook de politie spreekt van brandstichting. Niet eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. Daarmee is het vorige droogterecord uit 1947 verbroken. In de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland wordt gezocht naar een vuurwapen waarmee 12 jaar geleden GGZ-directeur Rob Zweekhorst zou zijn doodgeschoten. Aanleiding voor de zoekactie is een nieuwe tip in de moordzaak. Voor de derde keer deze zomer is een Pilatesstudio in Zevenaar bestookt met een explosief. Rond 3:15 vannacht werd een baksteen door de ruit gegooid, waarna een harde knal volgde. Het weer. In het noorden af en toe lichte regen, elders droog en zonnig. In het noorden wordt het zo'n 22 graden. Stukken warmer wordt het in Zuid-Limburg met maxima rond de 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
16: Forever 49 verkeer.
17: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam is de rechte rijstrook dicht op knooppunt Gorkum. Daardoor vanaf afrit Leerdam 5 kilometer file en een kwartier vertraging.
18: Forever 49.
19: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.
20: Celebrating life.
21: 60s, 70s en 80s.
20: Forever 49.
22: Dit is de top 449 met Hans Klein. Dit is nummer 424.

Shake in Stevens, This Old House. Het nummer is al geschreven in 1954 door Stuart Hamblin. Ja, Hamblin kreeg de inspiratie voor dit lied terwijl hij aan het jagen was samen met de filmster John Wayne. Ze stuitte daarbij op een oude berghut waarin een reeds overleden oude man bleek te zitten, bewaakt door zijn nog levende hond. De tekst gaat over een oud huis als metafoor voor het oud geworden menselijk lichaam, waar ooit een hele familie woonde, maar nu leeg staat en niet meer opgeknapt hoeft te worden. Mooie herinnering aan deze plaats, zeg.

0: Het is altijd leuk om een stukje van het origineel te horen. Stuart Hamblin. This Old House, Shaking Stevens bracht hem uit in de jaren 80. Dit is Forever 49 met de top 449. Met Robert Gray. And Don't Be Afraid of the Dark.
1: Dit is nummer 423.

0: beste hits uit de 60s, 70s en 80s. Dit is de Top 449 zomereditie.
1: Dit is nummer 422.

0: is een van de mooiste duetten uit de top 449, vind ik zelf eigenlijk. Joe Cocker met die ruige stem. En Jennifer Warnes met die prachtige stem. En Amper We Belong. Ja, Joe Cocker staat er meerdere malen in. Er staan platen wel 10 keer in. Er staan platen 9 keer in. Amba staat er 15 keer in. Ik ga straks de lijstjes eens even met je doornemen. Hoe dat allemaal zit. Want we hebben namelijk dit jaar ook weer hofleveranciers. Alles is weer samengesteld door Jan de Groot. Eerst even aandacht voor de nummer 1. Die is nog niet bekend. Voorspel de nummer 1 en maak kans op een gloednieuwe smart televisie. De lijst is bekend. Die kun je vinden op foreverforyouradio.nl. Download de gratis app. Installeer hem. Dan kan je volgen. Dan kan je kijken wat er allemaal in staat. Dan zoek je gewoon jouw nummer 1 op. Als je hem dan niet terugvindt, dan weet je waar die thuis hoort.
1: De mooiste prijzen win je hier bij Forever 49. Yeah!
0: Ga naar de website of app en klik op winacties.
1: Dit is nummer 421. Monday.

0: 420 in de top 449 en Sexual Healing. Maar ja, er waren een storing. Beschadigde sporen viaduct Halen Leiden is trouwens opgelost. Het is natuurlijk niet zo dat tijdens de top 449 de verjaardagen stilstaan, want de Forever 49ers die gaan gewoon door natuurlijk. Peter die stuurde vanmorgen al een appje. Vorige week een e-mail van Peter. Ja, Peter, we gaan het gewoon opnoemen hoor. Sandra Mulder uit Wijk aan Zee is vanaf vandaag Forever 49. Heeft de 50-jarige leeftijd bereikt. Geboren 10 augustus 1976. En gisteren Jeroen Koster uit Dunspeet. Ook 50 jaar.
1: Van harte gefeliciteerd. 50 jaar.
2: Is nummer 419.

0: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
5: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we er al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
10: It's funny, because it's true.
9: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
11: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
12: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
13: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
14: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
15: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
16: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
17: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
18: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vanne. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.

0: Gorinchem. Daardoor vanaf afrit Leerdam 5 kilometer file en een kwartier vertraging.
1: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
2: Celebrating Life. Dit is de top 449 zomereditie.
3: Nummer 418.

beste 449 hits uit de 60s, 70s en 80s. De top 449. Samengesteld op basis van Airplay. En natuurlijk samengesteld door de luisteraars van Forever 49. Simple Minds hoorden we Don't You Forget About Me. Je zou denken dat het volgende nummer staat op nummer 417 in de top 449. Born to be Alive van Patrick Hernandez is geschreven voor een volle dansvloer met spiegelbollen en wijde broekspijpen. Maar dat is niet waar, want Patrick Hernandez schreef het nummer al in 1973 en toen klonk het nog veel meer als een rocknummer. Platenmaatschappijen zagen er weinig in en Patrick Hernandez dacht er zelfs over om het helemaal met muziek te stoppen.

0: Later kreeg het nummer die stevige discobeat die we allemaal kennen. En toen was het raak. Born to be Alive werd in 1979 een wereldhit en bereikte in Nederland de vijfde plaats. De tekst gaat overigens niet alleen over feesten. Hernandez zingt over vrijheid, onderweg zijn en vooral je eigen leven leiden. En dan is er nog die beroemde Madonna-connectie. Voor de promotie en optredens werden ze aan danseressen gezocht en een jonge, toen nog vrijwel onbekende Madonna werd aangenomen. Ze vertrok al snel weer om haar eigen carrière te beginnen, maar deed er wel even aan mee. Een verstandig besluit trouwens, kunnen we achteraf wel zeggen. Patrick Hernandez. Het zou dus zo moeten gaan klinken in de jaren 70. De rockversie. Dat is het niet geworden, nee. Born to be Alive, de gewone originele uitvoering. Vinden we terug op nummer
1: 417.

0: beste hits uit de 60s, 70s en 80s. Dit is de top 449 zomereditie.
1: Dit is nummer 416.

0: de hoogste positie van Kenny Rogers die hij gaat krijgen in de top 449. 416. Kenny Rogers en Sheena Easton. We've Got Tonight. Sheena Easton zien we nog een keer terug. Hoger in de lijst. Dus blijf lekker luisteren. Dan komt het ook wel weer voorbij naartoe. Ik ga eerst even naar Genesis. Ooit als band van lange, ingewikkelde nummers beticht. Maar halverwege de jaren 80 waren Phil Collins, Tony Banks en Mike Rutherford uitgeroeid tot echte hitmakers. En het aardige is Invisible Touch, die zo dadelijk gedoren ontstond zonder dat er ook maar één noot op papier stond. Tijdens een jam-sessie speelde Mike Rutherford zomaar een gitaarriffje. Phil Collins begon er spontaan overheen te zingen. En ineens was daar die beroemde regel over die onzichtbare aanreiking, die Invisible Touch. En volgens Collins gaat het nummer over iemand die volledig bezit van je kan nemen. Je weet dat die persoon waarschijnlijk je hele leven overhoop gaat halen. Maar toch kun je de aantrekkingskracht niet weerstaan. Het is een vrolijke plaat, maar eigenlijk een behoorlijk gevaarlijk liefdesverhaal dus. Invisible Touch werd in 1986 de eerste en enige Amerikaanse nummer 1 hit van Genesis. En wie haalde ze daar vervolgens van de eerste plaats? Dat was wel even wat bijzonder. Want Peter Gabriel, voormalig Genesis-zanger, met Sledgehammer stond op nummer 1. Dus uiteindelijk bleef het allemaal een klein beetje in de family.
1: Dit is nummer 415.

0: Ik heb goede herinneringen aan deze plaat. Dat dit een hit was, hadden we Autoloze Zondag in 1973. Stevie Wonder, You Are The Sunshine of My Life. Snel door, want we moeten snel door. Midnight Oil, Beds Are Burning staat op nummer
1: 413.

0: Red Oil. Bats are burning. Tot aan het nieuws in de top 449 Borskeks. What can I say?
1: 412.

0: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: bol.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
4: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
5: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
6: Zonnebrandcreme?
7: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
8: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Een Müller milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
11: Moelenmilk, the moo you can't resist. Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we ook alweer?
12: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
12: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: Het is 12 uur.
16: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Op een camping in het Brabantse Dorst is afgelopen avond een zwaar gewonde gevonden. Hulpdiensten rukten massaal uit na een melding over een schietpartij. Oekraïne heeft de Russische stad Nizhny-Kamsk bestookt met drones. Zeker 12 mensen zijn gedood, 39 mensen raakten gewond. Een veroordeelde Duitse ex-verpleger is mogelijk betrokken bij nog veel meer overlijdens. Hij wordt nu mogelijk gelinkt aan nog 120 andere sterfgevallen. In Eindhoven is een villa vannacht zwaar beschadigd door brand. Buurtbewoners denken dat het om een aanslag gaat. Ook de politie spreekt van brandstichting. Het weer. In het noorden af en toe lichte regen, elders droog en zonnig. In het noorden wordt het zo'n 22 graden. Stukken warmer wordt het in Zuid-Limburg met maxima rond de 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
17: Forever 49 verkeer.
18: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitsland bij de grens controles. 10 minuten vertraging vanaf Oldenzaal-Zuid. 10 minuten vertraging op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Daar staat bij Duiven 8 kilometer file. En een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij knooppunt Zonzeel. Vanaf Dordrecht 4 kilometer file en 10 minuten vertraging.
19: Forever 49. De zomer vier je hier deze hele week vanaf 9 uur de top 449.
20: Dit is Forever 49. Celebrating
21: life. 60s, 70s en 80s. Forever
19: 49. Dit is nummer 411.

0: Dit is de top 449.
1: Zomereditie.
0: Klaas van der Zolf is vanmorgen om 9 uur begonnen met de top 449. En in dit uur tellen we af naar de nummer 400. Dat betekent dat we er dan al 49 hebben gehad. Van de 449 beste hits uit de 60s, de 70s en de 80s. 411, Murray Head hoorden we. A One Night in Bangkok, Guilty Pleasure van Jacqueline uit Bijlen. In Drenthe, geloof ik. Ik ga het niet nakijken in ieder geval. Ik wil het even hebben over het hemelen. Want er wordt 5 keer, bevinden we ons in de hemel. Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth, op nummer 12. Wham, The Edge of Heaven, 108. Phil Collins, Something Happens on the Way to Heaven. Bryan Adams, Heaven. En Tavares, Heaven Must Be Missing an Angel. En die angel, daar wil ik het even over hebben. There must be an angel playing with my heart. Hier zijn de Eurythmics. We vinden hem terug op nummer
2: 410.

Koffers de telefoon gaat. Hoe zal het zijn als je partner morgen zegt... ja, je hebt wat gesproken in je slaap? Talking in Your Sleep, The Romantics stond in de top 449 op nummertje 409. Je weet, je kan nog steeds die televisie winnen deze week. Voorspel de nummer 1, ga naar website of app. En klik even op winacties, want het is een heel mooi ding. Valt te winnen deze week. Hier is...

0: UB40 en Chrissie Hynde, nummer 407 in de top 449. And I got you, babe. Zo. Sommige platen worden langzaam geboren, maar Eye of the Tiger begon met een telefoontje van Sylvester Stallone. Ja, de Sylvester. Voor de film Rocky 3 wilden ze Another One Bites the Dust van Queen gebruiken, maar daar kregen ze geen toestemming voor. Dus de Benson 5 moest een nieuw nummer schrijven met hetzelfde ritme, dezelfde dreiging en vooral veel strijdlust. Stallone vond trouwens de eerste versie niet krachtig genoeg. De band zette de muziek simpelweg een 1 decibel harder. En ineens vond hij hem perfect. Een nummer over opstaan, doorgaan en nooit opgeven. Survivor met Eye of the Tiger vinden we terug op nummer
1: 406.

0: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Deze week in de bonus, Perla Huisplants, Dotsu Gusto en Koffiepads, 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staazakken, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
8: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
9: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
10: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe.
11: Geeft ruimte.
10: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
13: Fix die ruit voor je vakantie.
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
16: Oh, mooi hoor, die tuindeuren. Prachtig. Snel besteld via tuindeuren.nl. Tuindeuren.nl, de specialist in alle soorten hardhouten kozijnen, verzorgt binnen 24 uur een offerte en maatwerkadvies. Snelle levering in de complete Benelux, professionele plaatsing en lid van Bouwgarant. Kijk op tuindeuren.nl en maak vandaag nog uw keuze.
17: Forever 49 verkeer.
18: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitsland bij de grens controles. 10 minuten vertraging vanaf Oldenzaal-Zuid. 10 minuten vertraging op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Daar staat bij Duiven 8 kilometer file. En een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij knooppunt Zonzeel. Vanaf Dordrecht 4 kilometer file en 10 minuten vertraging.

0: De vaste luisteraars, die weten het al. Het is een hele speciale week deze week. En stuur gewoon al je vrienden even een berichtje. Want ja, dit is de top 449. De lijst is te volgen via de website forever49radio.nl. Of ga even naar de gratis app. Heb je de app nog niet op je telefoon? Downloaden, hij is gratis. En gewoon op je telefoon zetten. Je kunt veel meer dingen met de app. Je kunt luisteren, je kunt nieuwsberichten beluisteren, bekijken. En je kunt reageren natuurlijk, dat is ook leuk. Dan de top 449. De nummer 1 is nog niet bekend. Die wordt aanstaande vrijdag bekendgemaakt. En tot en met aanstaande donderdag kun jij voorspellen welke plaat er op nummer 1 staat in die top 449. En daarmee kan je mooie prijzen winnen ook. We geven namelijk aanstaande vrijdag een prachtig mooie smart tv weg. Hij staat hier. Het ziet er fantastisch uit. Dus ga naar de website of app en voorspel de nummer 1 van de top 449.
1: Dit is nummer 404.

0: Final Cannibals. And she drives me crazy.
1: Dit is de top 449.
2: Zomereditie.
0: Het volgende nummer heeft even een introductie nodig. Want soms zegt de titel van een liedje eigenlijk al genoeg. Just the way you are. Dat is de volgende van Billy Joel. Die schreef het nummer voor zijn toenmalige vrouw en manager Elizabeth Weber. De boodschap is eenvoudig. Je hoeft jezelf voor mij niet mooier, slimmer of anders voor te doen. Ik hou van je zoals je bent. Maar gek genoeg wilde Billy Joel het nummer aanvankelijk helemaal niet op zijn album The Stranger zetten. Hij vond het te zoet en te sentimenteel. Toevallig waren Linda Ronstadt en Poobie Snow in dezelfde studio aan het werk. Toen zij het nummer hoorden, verklaarden ze het ongeveer voor gek. Dit boost op het album, want dit was een hit. En ze kregen gelijk. Het werd Billy Joel's eerste Amerikaanse top 10 hit. En leverde hem zelfs 2 Grammy Awards op. Voor het beste lied en beste opname van het jaar. En luister straks ook even naar die prachtige saxofoonsolo van jazzmuzikant Phil Woods. Een liefdesverklaring die bijna op de plank bleef liggen. Billy Joel met Just the Way You Are.
2: Dit is nummer 402. Don't

0: Gino Vanelli. The Wild Horses. We zijn 400 platen verwijderd van de nummer 1. En de nummer 1 is niet bekend. Die kun je wel voorspellen. Ga naar website of app. Voorspel de nummer 1 en maak kans op mooie prijzen bij Forever 49. Ja, zo dadelijk nummer 400 tot aan het nieuws van 1 uur. Straks Bernard ter Horst. Lionel Richie. Heerlijk. Hier is Stuck on You.
1: Dit is nummer 400.

0: Wij bedanken tuindeuren.nl voor het mogelijk maken van dit programma.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
2: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
3: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
6: Simyo.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
7: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
8: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
9: Onze record international.
10: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
2: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Het is 1 uur.
10: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. De extreme hitte in Europa levert rond de 180 miljard euro schade op, heeft Triodos Bank berekend. Dat staat gelijk aan 1% van de totale economie van de Europese Unie. Op een camping in het Brabantse Dorst is afgelopen avond een zwaar gewonde gevonden. Hulpdiensten rukten massaal uit na een melding over een schietpartij. Meerdere kinderen zouden getuigen zijn geweest van het incident en zijn door de politie gehoord. Oekraïne heeft de Russische stad Nizhny-Kamsk bestookt met drones. Zeker 12 mensen zijn gedood en 39 mensen raakten gewond. Ook een belangrijke olieraffinaderij is geraakt. Een veroordeelde Duitse ex-verpleger is mogelijk betrokken bij nog veel meer overlijdens. Hij wordt nu mogelijk gelinkt aan nog 120 andere sterfgevallen. De man zit al levenslang uit wegens de moord op 10 patiënten en 27 pogingen tot moord. Het weer. In het noorden af en toe lichte regen, elders zonnig en droog. In het noorden wordt het zo'n 22 graden, stukken warmer wordt het in Zuid-Limburg met maxima rond 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
11: Forever 49 verkeer.
12: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het begint wat drukker te worden op de weg, onder andere door recreatieverkeer en door grenscontroles ontstaan de files. Op de A2 Den Bosch-Utrecht bij knooppunt Ouderijn een ongeluk, 10 minuten vertraging. De verbindingsweg naar de A12 is dicht. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch ook een ongeluk bij knooppunt Empel. Daar is de linkerrijstrook dicht, ondertussen 14 kilometer file vanaf afrit Geldermalsen, een half uur vertraging. Kwartier vertraging op de A7 vanuit Den Hoeven naar Heerenveen bij Kornwerderzand. En een kwartier extra reistijd door bergingswerkzaamheden op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn. 7 kilometer file tussen Heerde-Zuid en Apeldoorn-Noord.
13: Forever 49.
14: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: Het is al even geleden dat de regen uit de hemel kwam. Alhoewel, gisteren had ik nog een paar spettertjes op de fiets. Ja, de hele dag was het droog en ik ga zitten op de fiets. Even een kwartiertje in jou, hoor, het gaat regenen.
1: Dit is de Top 449.
0: Hey, goedemiddag.
2: Zomereditie.
0: De zomereditie van de Top 449. Mijn naam is Bennet Horst. Goedemiddag, Forever 49. Harold, gewoon lekker een weekje wat anders doen. Ja, dat kan. En daarvoor neem ik zijn uurtjes over de hele week zo tussen 1 en 3. We tellen ze allemaal af tot de top 449 helemaal voorbij is. En dat is aanstaande vrijdag, zo tegen 5. Dan wordt de nummer 1 bekend. En daarover gesproken, je kunt nog steeds gaan gokken. Of althans, ja, eigenlijk is het gokken. Wat zal de nummer 1 zijn? En als jij het goed raadt, dan maak je ook nog kans dat jij die winnaar wordt van die mooie Smart TV. Nou, wat wil je nog meer? Nou, muziek denk ik zo. De nummer 398, Kim Carnes, Better Davis Eyes.
3: Dit is nummer 398.

0: die staat trouwens voor Young Men's Christian Association. En de tekst prijst de YMCA als een plek waar jonge mannen met weinig geld goedkoop kunnen overnachten. Ja, dat is gewoon een feit te noemen. En het nummer zit vol subtiele knipogen naar de homogemeenschap. Maar Victor Willis, de liedzanger en tekstschrijver, heeft altijd volgehouden dat hij het nummer schreef als een algemeen lied over opgroeiende stad en sporten met vrienden. En niet specifiek als gay item. De bekende armbewegingen waarbij het publiek de letters YMCA uitbeeld stonden oorspronkelijk helemaal niet in de planning. De dans ontstond spontaan in januari 1979 tijdens een uitzending van het Amerikaanse muziekprogramma American Bandstand. Wereldwijd zijn er zo'n 10 miljoen fysieke exemplaren van verkocht.
1: Dit is nummer 396.

0: Alan Parsons Project en Don't Answer Me.
1: Ja.
0: Het was 1984, de tijd van neonkleuren, synthesizers en videoclips op MTV. Maar in de studio van The Alan Parsons Project besluiten ze het over een heel andere boeg te gooien. Geen futuristische klanken, maar een warme duik in het verleden met een vette knipoog naar de legendarische Wall of Sound uit de jaren 60. Maken ze een van de meest tijdloze tracks en dat was deze dus. Don't Answer Me, The Alan Parsons Project. En daar vandaan gaan we naar nummer 394. Hier is Smokey, Living Next Door to Alice.

0: 60s, 70s en 80s. Dit zijn de hits. Je luistert naar Forever 49, Celebrating Life.
1: Dit is nummer 393.

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Eindelijk. Zomervakantie.
2: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there.

0: snel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
1: Zo dus.
2: Wow.
1: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
4: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: anders grijp je mis.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
5: Hallo.
6: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
5: Ja hoor.
6: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
5: Tuurlijk.
6: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
5: Ja.
7: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
8: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
9: Forever 49 verkeer.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Verspreid over het land een aantal files. Met name is het druk door vakantieverkeer. A2 Den Bosch-Utrecht na een ongeluk bij knooppunt Oude Rijn. 10 minuten vertraging. De verbindingsweg naar de A12 is daar dicht. De A2 is weer vrijgegeven vanuit Utrecht naar Den Bosch na een ongeluk. Bij Zaltbommel nog 10 minuten vertraging. Dan naar de A35 Enschede-Almelo bij Hengelo-Zuid. 4 kilometer file en een kwartier vertraging. Eventjes stond daar de berm in brand. En de N36, de weg Almelo-Ommen, is in beide richtingen dicht bij Marienberg door een ongeluk.
3: Welkom.
11: Het is nu tijd voor...
12: Dit is nummer 392.

0: Een oud nummer van Al Green. Dit nummer zorgde voor het absolute kantelpunt in de popgeschiedenis. Het was de eerste single die de basis legde voor de grootste comeback in de muziekgeschiedenis. Tina Turner, begin jaren 80, was ze nergens meer. Haar heftige en wel gewelddadige huwelijk met Ike Turner was weliswaar ontsnapt. Maar ze bleef achter met gigantische schulden. Grote platenlabels zagen haar toen op haar 43ste als een vergaande glory act die alleen nog leuk was voor kleine Las Vegas shows. Niemand wilde haar een serieus platencontract geven, totdat David Bowie daar verandering in bracht. Want hij stelde Tina Turner voor bij het platenlabel Capitol Records. En dit was toen dus het allereerste nummer wat uitkwam. En de rest is natuurlijk geschiedenis, want ze is zeer succesvol geworden natuurlijk. Waar gaan we naartoe? We gaan naar
1: nummer 391.
0: En dat is een man die de disco's nog steeds in vuur en vlam zet met de single Relight My Fire. Maar ook dit was een hit. Ik praat over Dan Harpen. I Can Dream About You.

0: Vader. Sade op Forever 49. Het is 2:15. Je luistert naar de top 449. En we reizen af naar het land van kangaroo servers en een hoop misverstanden. In 1981 scoort de Australische band Man at Work een wereldhit met Down Under. Iedereen kent het als het vrolijke feestnummer over Australië. Maar wist je dat het eigenlijk een protestlied is tegen inhalige projectontwikkelaars die de natuur plunderden? En let dadelijk eens goed op, die iconische dwarsfluit die erin zit, die vrolijke riff, die bleek jaren later gebaseerd op een oud Australisch kinderliedje, wat de band uiteindelijk een peperdure rechtszaak opleverde. Maar hoe dan ook, het is een brok popgeschiedenis. Hier is Man at Work, Down Under.
1: Dit is nummer 389.

0: Dit zijn met rechte klassiekers te noemen. Crowded in the House, Don't Dream It's Over. Dat was nummer 388 in de lijst. En de laatste, voor tweeën, is dan uiteraard nummer 387. Hier is Barry White en Let the Music Play.
1: Dit is nummer 387.
2: One ticket, please. Loud and much everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

0: deze week in de bonus. Perla huisblends, Dotsu Gusto en koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staazakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hey, dat is Tom die net parkeert.
2: Hey. Oh, sorry.
1: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
3: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
1: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproef op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
6: Ah, nee hè.
7: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
6: Ja, weer eens.
7: Nou, pof jij even?
6: Oh ja?
7: Ik heb net koffie gezet.
6: Lekker.
7: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
8: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
5: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
10: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
12: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
13: Opgelost, Autotaalglas.
14: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
14: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Het is 2:00.
20: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. De extreme hitte in Europa levert rond de €180 miljard schade op, heeft Triodos Bank berekend. Dat staat gelijk aan 1% van de totale economie van de Europese Unie. Palestijnse journalisten werden in juli zeker 108 keer aangevallen of gehinderd in hun werk op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat meldt de Palestijnse journalistenvakbond Palestinian Journalist Syndicate. Mensen die woensdag van plan zijn te kijken naar de zonsverduistering doen er goed aan hun ogen te beschermen. Daarvoor waarschuwen oogartsen van het Oogziekenhuis Rotterdam. Stichting Rita Community heeft tijdens de World Pride meer dan 520 meldingen gekregen van discriminatie. Het internationale evenement werd dit jaar in Amsterdam gehouden en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Het weer. De noordwestenwind is matig, in het Waddengebied nu en dan vrij krachtig. De maximumtemperatuur varieert van 21 tot 23 graden in de kustgebieden tot lokaal 29 graden in Oost-Brabant en in Limburg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Forever 49 verkeer.
21: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Verspreid over het land een aantal files door vakantieverkeer en grenscontroles. Wat vertraging. A2 Maastricht-Eindhoven, 10 minuutjes bij Gratum. Ongeluk op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Verbindingsweg naar de A12 is daar dicht op knooppunt Oude Rijn. De vertraging voor het verkeer op de A2, 10 minuten. 20 minuten oponthoud op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Nijmegen-Dukenburg. En op de N35 Zwolle-Almelo, daar stond eventjes de berm in brand. Bij Alfred Leemarleveld nog 10 minuten vertraging.
22: Forever 49. De zomer vier je hier. Deze hele week vanaf 9 uur. De top 449.
23: Dit is Forever 49. Celebrating
24: life. 60s, 70s en 80s.
22: Forever 49. Dit is nummer 386. Hot.

0: Summer in the City. Nou, dat is het wel. Love and Spoonful.
1: Dit is de top 449.
2: Zomereditie.
0: En dat is zeker waar. Het is 6 minuten over 2. Je luistert naar Forever 49 met de hele week de top 449. En die staat al op onze website trouwens. Forever49radio.nl. Kijk even lekker naar die lijst. En dan weet je ook wat er allemaal voorbij gaat komen de komende uren. We zenden hem iedere dag uit tussen 9 uur 's morgens en 4 uur 's middags. En op vrijdag gaan we zelfs nog een uurtje langer door tot 5 uur. En zo tegen 5 maken we vrijdag in Ronde de Middag de nummer 1 bekend. En jij kunt nog stemmen op die nummer 1. Dan kun je ook nog een mooie Smart TV mee winnen. Dus nou ja, ga even naar onze website. Doe een gok. Wat denk je wat bij ons op nummer 1 komt te staan? Voorlopig zijn we daar nog lang niet. We gaan eerst naar nummer 385. En dat is deze. Een duet waarvan ik dacht, hoe is het mogelijk dat deze heren samen een duet hebben gevormd? Ja, je zou ze in eerste instantie niet bij elkaar zetten, maar toch. Het is een gigantisch succes. Phil Bellin en Phil Collins.

0: Er zijn weinig teksten die ik mee kan zingen in het Engels. Sowieso ben ik daar niet zo goed in, maar... Maar deze lukt. Echt waar. A Horse With Your Name. America was dat. Een grote hit uit 1972 al, dacht toen bijna iedereen dat ze naar Neil Young stonden te luisteren. Zelfs de vader van Neil Young die trapte erin en belde zijn zoon op om te feliciteren met zijn nieuwe single. Het nummer werd toen ook nog even van de Amerikaanse radio verbannen, omdat men dacht dat het paard een codenaam was voor drugs. Maar gelukkig weten we beter. Dit was gewoon een heerlijk stukje pure folkrock uit de 70s. En van de 70s gaan we naar de 80s. Naar 1984, toen scoorde Spandau Ballet een gigantische zomerhit met Only When You Leave.
1: Dit is nummer 383.

Dit is de top 449 zomereditie. Van 10 tot en met 14 augustus. De hits van de 60s, 70s en 80s. Dit is nummer 382.

een klassieker blijft dit toch? Love is the Drug, Brian Ferry en Roxy Music. En op nummer 381 vinden we Dionne Warwick, Heartbreaker.

0: shirten, prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker restaurantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knorr kuppensoep en good snacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Med Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes!
2: Esso, omdat elke rit telt.

0: Want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
6: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vanne, gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Forever 49 verkeer.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Verspreid over het land een aantal files door vakantieverkeer en grenscontroles. Wat vertraging. A2 Maastricht-Eindhoven, 10 minuutjes bij Gratum. Ongeluk op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Verbindingsweg naar de A12 is daar dicht op knooppunt Oude Rijn. De vertraging voor het verkeer op de A2, 10 minuten. 20 minuten oponthoud op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Nijmegen-Dukenburg. En op de N35 Zwolle-Almelo, daar stond eventjes de berm in brand. Bij Alfred de Leemerleveld nog 10 minuten vertraging.
7: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
9: In het noordoosten lokaal kans op lichte regen. Vanuit het westen breekt de zon door de sluierbewolking heen. De noordwestenwind is matig, in het Waddengebied nu en dan vrij krachtig. De maximumtemperatuur varieert van 21 tot 23 graden in de kustgebieden tot lokaal 29 graden in Oost-Brabant en in Limburg. Vanavond is het helder en zonnig, de wind waait uit het noorden en is niet meer dan zwak. Vannacht is het ook helder en het koelt goed af. In het oosten kan het kwik lokaal dalen naar een graad of 6, maar op de meeste plaatsen is het 8 tot 12 graden. Morgen begint de dag met zon. De noord- tot noordoostenwind is zwak tot matig van kracht. De temperatuur ligt rond het middaguur op 18 graden in het noorden en lokaal 21 graden in het zuiden. Morgenmiddag droog en zonnig. Over het noorden trekken wat sluierwolken. De maximumtemperatuur ligt op 19 tot 21 graden in het noorden en 25 tot 26 graden in het zuiden. Morgennacht is het helder en bij weinig wind koelt het opnieuw flink af. Woensdag zomers en zonnig met enkele sluierwolken, met in het noorden maxima rond 25 en in het binnenland middagtemperaturen rond de 30 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
7: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
10: Celebrating life.
11: Dit is nummer 380.

Breakfast in America, Supertramp. Ja, heerlijk, die nostalgie van Supertramp. Met Breakfast in America uit 1979. Het nummer over een jonge Brit die droomt van Californië. Hamburgers en grote auto's. En wist je trouwens dat de hoek van de LP-hoes destijds voor een hoop ophef zorgde? Als je de albumhoes voor de spiegel hield, leek de iconische skyline van New York namelijk in de brand te staan. Een bizar detail achter een van de vrolijkste popklassiekers ooit gemaakt. En dan van de ontbijttafel van Amerika gaan we direct door naar het grootste feest van de vorige eeuw. Toen Prince dit nummer in 1982 schreef, was de wereld in de ban van de Koude Oorlog en de angst voor een atoomramp. Zijn oplossing was: als de wereld dan toch vergaat, kunnen we er maar beter dansend uitgaan. Hier is Prince, 1999.

ultieme relatieplaat. Dat was Cock Robin met Thought You Were On My Side uit 1985. Het nummer gaat over dat pijnlijke moment dat je beseft dat je partner niet meer achter je staat. Een absolute hoogvlieger in de hitlijsten van toen. En nog altijd een parel om te horen. En dan, van de liefdesbreuk gaan we over naar de ultieme ode aan de vriendschap. In 1975 schreef Queen-bassist John Deacon een prachtig nummer voor zijn vrouw Veronica. Hij doet dat op een specifieke type elektrische piano. En zanger Freddie Mercury vond dat instrument maar niks en weigerde er dan ook maar één vinger naar uit te steken. Dus speelde Deacon de partij uiteindelijk lekker zelf in. En dat leverde de band het meest vrolijke en tijdloze feel-good hit aller tijden op. Hier is Queen en You're My Best Friend.

Into My Car. Dat was Billy Ocean. En ook in Nederland stond dit nummer op de eerste plaats van de top 40. De iconische videoclip waarin echte beelden werden gecombineerd met cartoonanimaties staat velen nog op het netvlies gebrand. En de plaat staat op de soundtrack van de tienerfilm License to Drive. Voor mij zit het er bijna op. De laatste is van Elvis Presley, Suspicious Minds. Veel plezier straks bij Pierre. 375.

0: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel!
5: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl. Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
7: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
8: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
9: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
10: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
9: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
12: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Welkom bij de verfzaak.
11: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
14: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen. En heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
15: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
16: Zijn we er al?
15: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora Autoverzekering.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: hbn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
2: Het is 3:00.
3: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Op TikTok gaan honderden nep-advertenties voor studentenkamers en huurwoningen rond. Bij de Fraude Helpdesk kwamen afgelopen half jaar 175 meldingen binnen van mensen die zijn opgelicht via een advertentie. Palestijnse journalisten werden in juli zeker 108 keer aangevallen of gehinderd in hun werk op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat meldt de Palestijnse journalistenvakbond Palestinian Journalist Syndicate. Mensen die woensdag van plan zijn te kijken naar de zonsverduistering doen er goed aan hun ogen te beschermen. Daarvoor waarschuwen oogartsen van het Oogziekenhuis Rotterdam. Stichting Rita Community heeft tijdens de World Pride meer dan 520 meldingen gekregen van discriminatie. Het internationale evenement werd dit jaar in Amsterdam gehouden en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Het weer. De noordwestenwind is matig, in het Waddengebied nu en dan vrij krachtig. De maximumtemperatuur varieert van 21 tot 23 graden in de kustgebieden tot lokaal 29 graden in Oost-Brabant en in Limburg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Forever 49 verkeer.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 80 kilometer file. Op de A12 Duitse grens Arnhem heb je nu een kwartier vertraging tussen de grens en Duiven. Op de A58 Breda-Eindhoven bij Moergestel een kwartier vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. De linkerrijstrook is dicht. Door een spoedreparatie file op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Horst. De rechterrijstrook is dicht. En op de N279 van Den Bosch naar Roermond tussen Beek en Donk en Helmond staat een kapotte vrachtwagen. En daar is de weg nu ook in beide richtingen dicht.
2: Forever 49. Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: Brothers en What a Fool Believes. 54% van de noteringen in deze lijst zijn groepen.
1: Dit is de top 449.
2: Zomereditie.
0: Dat was nummer 374 in de lijst. De top 449 zomereditie. Elke dag van 9 tot 4 op Forever 49. En ik mag het laatste uurtje van vandaag doen. En dan zijn we aanbeland bij nummer 373. Gary Rafferty en Baker Street.
1: Dit is de top 449.
2: Zomereditie.

ons ook op Facebook, Instagram en TikTok. Forever 49. Dit is nummer 370.

0: Twister Sisters.
1: Dit is de top 449.
2: Zomereditie.
0: Ja, en dan vergeet ik natuurlijk even een overzichtje te geven. 380 Supertramp. 379 Prince, 1999. 378 Cock Robin. 377 You're My Best Friend van Queen. 376 Billy Ocean, Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Suspicious Mind van Elvis op 375. 374 draaiden we The Doobie Brothers, What a Fool Believes. Baker Street van Gary Rafferty op 373. 372 Mr. Mister, Kyrie. Abba, Lay All Your Love on Me op 371. En 370 Jump For My Love van de Pointer Sisters. Verder met de lijst, je kan hem nalezen op de site en via de app. Dat is hartstikke leuk, dus blijf lekker luisteren.
3: Voor

0: de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dotce Gusto en Koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Nog 1 keer kleurt Zandvoort oranje.
7: Ja, laatste kans.
6: Nog 1 keer brullende motoren.
7: Ja, goed.
6: Dit mag je niet missen.
7: Oh.
6: Daar moet je bij zijn.
7: Naar binnen.
6: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog 1 keer live te beleven.
7: Ja.
6: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
8: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru smeerkaas, 2 voor 2 euro. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we er al?
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
13: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
14: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
15: Voor wie zijn we ook alweer?
14: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
14: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
17: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi. Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: Forever 49 verkeer.
20: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 80 kilometer file. Op de A12 Duitse grens Arnhem heb je nu een kwartier vertraging tussen de grens en Duiven. Op de A58 Breda-Eindhoven bij Moergestel een kwartier vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. De linkerrijstrook is dicht. Door een spoedreparatie file op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Horst. De rechterrijstrook is dicht. En op de N279 van Den Bosch naar Roermond, tussen Beek en Donk en Helmond, staat een kapotte vrachtwagen. En daar is de weg nu ook in beide richtingen dicht.
7: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
11: In het noordoosten lokaal kans op lichte regen. Vanuit het westen breekt de zon door de sluierbewolking heen. De noordwestenwind is matig, in het Waddengebied nu en dan vrij krachtig. De maximumtemperatuur varieert van 21 tot 23 graden in de kustgebieden tot lokaal 29 graden in Oost-Brabant en in Limburg. Vanavond is het helder en zonnig, de wind waait uit het noorden en is niet meer dan zwak. Vannacht is het ook helder en het koelt goed af. In het oosten kan het kwik lokaal dalen naar een graad of 6, maar op de meeste plaatsen is het 8 tot 12 graden. Morgen begint de dag met zon. De noord- tot noordoostenwind is zwak tot matig van kracht. De temperatuur ligt rond het middaguur op 18 graden in het noorden en lokaal 21 graden in het zuiden. Morgenmiddag droog en zonnig. Over het noorden trekken wat sluierwolken. De maximumtemperatuur ligt op 19 tot 21 graden in het noorden en 25 tot 26 graden in het zuiden. Morgennacht is het helder en bij weinig wind koelt het opnieuw flink af. Woensdag zomers en zonnig met enkele sluierwolken, met in het noorden maxima rond 25 en in het binnenland middagtemperaturen rond de 30 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
7: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
15: Forever 49.
7: Celebrating life.
21: 300.

0: Joker. Over de Joker gesproken. Dit is de top 449 van de stappen tot 4 uur. Met nu op 367. Owen Paul, My Favorite Waste of Time.
1: Dit is nummer 367.

In de top 449 zomereditie. Misschien wel Tracy Ullman en Breakaway. We zijn trouwens nog steeds op zoek naar de nummer 1. Als je hem weet, ga naar onze site of via onze app en voorspel de nummer 1. Dit is Smokey Robinson samen met de Mirror.

364 uit de lijst. Matthew Wilder. Ik had het daar straks over het voorspellen van de nummer 1 uit de top 449 zomereditie. Je kan er een mooie smart TV mee winnen. Dus doe mee. Dit is Laura Branigan en Self Control. Oh,

0: laatste voor vandaag in de lijst. Je hoorde Laura Branigan op 363.
1: Dit is de top 449.
2: Zomereditie.
0: Op vrijdag maken we de nummer 1 bekend. Als je weet welke dat is, dan moet je meedoen met onze winactie. Win een Smart TV als je de nummer 1 raadt. Ga naar onze site of via onze app. Morgen gaat de lijst verder. Ik heb er nog één voor je. Dat is nummer 362. Eric Carmen, Hungry Eyes. Zometeen veel plezier met Ron in de middag.
2: We tellen ze af. Van 449 naar 1.

0: pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: gebeurt er? Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
4: It's funny, because it's true.
3: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
6: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
9: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
10: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter. 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks. €4,99. We doen met je mee. Plus.
12: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
13: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
14: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
15: Oh, weer een muis.
14: En samen spelen.
15: Kom maar. Ja.
14: Auw. En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
14: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
16: Het is 4 uur.
17: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Forever 49. Een olievlek voor de zuidoostelijke kust van Oman is verder uitgebreid. De olie, afkomstig van een lekkend schip, beslaat inmiddels een gebied van ongeveer 390 vierkante kilometer. Dat meldt de Omaanse regering. De olie is afkomstig van de in juni gestrande Caroline Bezengi, die onder Cameroense vlag vaart. Het schip staat op de sanctielijst van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk omdat het Russische olie zou vervoeren. Het is niet duidelijk waardoor het lek is ontstaan. De Amerikaanse regering betaalt energiebedrijven om te stoppen met windenergie en te investeren in olie en gas. Inmiddels is hier een kleine $4 miljard aan uitgegeven. Het is voor windbedrijven vrijwel onmogelijk om nieuwe windprojecten van de grond te krijgen door tegenwerking van de overheid. Vorig jaar trok de regering van Trump 5 vergunningen in voor windparken in aanbouw. Het Duitse RWE krijgt ruim $1,2 miljard om te stoppen met de bouw van 3 windparken. De brandweer is nog zeker de hele week bezig met het nablussen van de brand in natuurgebied Boshuizerbergen ten oosten van Venray. Dat meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord. In het gebied zijn smeulende plekken die in de gaten moeten worden gehouden. De zogenoemde stoplijnen die moeten voorkomen dat de brand zich uitbreidt, worden nat gehouden. Of er een groot onderzoek komt naar de oorzaak van de brand is volgens de veiligheidsregio nog niet duidelijk. Op TikTok gaan honderden nep-advertenties voor studentenkamers en huurwoningen rond. Bij de Fraude Helpdesk kwamen afgelopen half jaar 175 meldingen binnen van mensen die zijn opgelicht via een advertentie. Zij worden dan gevraagd een aanbetaling of borg te betalen voor een woonruimte die helemaal niet blijkt te bestaan. Ook het aanbod van grote verhuursite Pararius wordt misbruikt door de oplichters. Het bedrijf wil dat TikTok nep-advertenties en de accounts van oplichters gaat verwijderen. Het weer. De noordwestenwind is matig, in het Waddengebied nu en dan vrij krachtig. De maximumtemperatuur varieert van 21 tot 23 graden in de kustgebieden tot lokaal 29 graden in Oost-Brabant en in Limburg. Tot zover het radio-nieuws op Forever 49.
16: Forever 49 verkeer.
18: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 80 kilometer file. De meeste files leveren niet veel meer dan een minuut of vijf vertraging op. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg is de vertraging ongeveer een kwartier door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Elspeet 10 minuten vertraging. Op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderloo 10 minuten. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Horst is de vertraging nog 20 minuten. Er was daar een rijstrook dicht door schade aan het asfalt, maar inmiddels is die weer vrij.
19: Dit programma wordt u aangeboden door loopreizen.nl.
20: Forever 49.
19: De zomer vier je hier. Deze hele week vanaf 9 uur. De top 449.
16: Dit is Forever 49.
20: Celebrating life.
21: 60s, 70s en 80s.
20: Forever 49.
19: De dag zit er bijna op. En Ron rijdt gezellig met je mee.
22: Dit is Ron in de middag.

0: Egyptian. We hebben met z'n drietjes, Pierre en Bernard en ik, hebben als Egyptians door de studio gelopen.
1: Dat ging best goed, toch?
0: Ja, ik ben blij dat niet iedereen dat gezien heeft. Vrienden, goedemiddag.
1: Hey, Ronnie.
2: Ronnie in the afternoon.
0: Zo is het. En het fluitje jou klinkt.
3: We zijn begonnen aan de return.
0: En dus kunnen we weer lekker met z'n allen beginnen aan de return. Allemaal weer aanschuiven in de rij naar huis. Tenminste, als je vanmorgen ook in de rij hebt gestaan na je werk. Niet iedereen staat elke dag in de file natuurlijk. Maar de werkdag zit er een beetje op. En Pierre is net klaar met ons eerste deel van de top 449. Ja, 362, dat was hem, hè, Eric Carmen. Morgen iets na negenen in de ochtend gaat Klaas weer verder met 361. En ik kan je alvast vertellen, dat is Brian Ferry. Let's stick together. Ja, kijk ook maar in onze app. De hele lijst staat gepubliceerd op de nummer 1 na. Komen via die app ook leuke reacties binnen. Er staat hier, wij zitten in de tuin heerlijk te genieten van de top 449. Lekkere muziek bij dit mooie weer. Groeten van Adrie en Yvonne uit Hoogvliet. Ja, dat is dan toch weer leuk. Gebruik onze app. Je kan hem gewoon downloaden in de App Store of bij Google Play. Je kan luisteren, je kan berichtjes sturen. Je kan de top 449 alvast inzien. En dus ook inzenden waarvan jij denkt dat het op nummer 1 staat. Goed. De hits voor de komende uren, die hebben we nu dus niet op nummer staan. Of op volgorde, zeg maar. Maar ze zijn echt niet minder lekker, hoor. Ik ga 10cc draaien, Steve Winwood, Toto. En deze straks als vierde naar vieren. Ja, ik ben benieuwd. Heb je hem herkend? Hij klonk.
4: Nog hieps, kijk naar het gewoon niet.
0: Achteruit, maar ik draai hem straks vooruit. Maar de uitdaging aan jou is, welke plaat was dat? Stuur een WhatsAppje naar de studio. Dat kan dus via onze gratis app. Maar je kan ook gewoon het nummer gebruiken. 0 3 keer 8 4 4 9 4.

over de prachtige Valerie. Althans, zo zie ik haar dan weer voor me. Ja, dat, zo ben ik dan weer. Heb je nog iets aan toe te voegen, Steve? Volgens mij wel, hè? Dacht ik wel. Oké, plaatje achteruit. Was wel heel simpel, geloof ik. Hè? Er kwamen een hoop goede antwoorden op binnen. Ik ga hem weer voor je omdraaien. Natuurlijk. Ja, veel antwoorden. Mario, Tiana, Virosa, kijk, Sandra, Anne, Peter, Rudo, Frank en Petra. Ja. Begin jaren 80 was Rod Stewart behoorlijk duidelijk over zijn plannen. Yeah! Geen eeuwige liefde, geen trouwringen, gewoon één avond gezelligheid. Romantiek volgens Rod Stewart, zullen we maar zeggen. In Nederland stond hij er 8 weken mee in de top 40. Dit is hem, Tonight I'm Yours.

Met excuses aan de buren, want hij heeft hier een beetje hard gestaan. Toto, het is de nummer 33 in onze top 449 zomereditie. Dat kan je zien in onze app als je wil. Voorspel de nummer 1 en win een nieuwe tv, hè? Ook dat? Doe dat even weer in onze app. Dat is eenvoudig. En vanmorgen om 9 uur trapte Klaas de lijst af met Cliff Richards. Lekker zomers. Het was Summer Holiday, die dus op 449 staat. En er kwam een leuke vraag binnen van Anton. Die schrijft, waarom 449 platen en geen 500? Anton... Als je het hoort, dan vind je het ineens heel simpel. Forever 49, 4v.

0: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro... om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
1: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
0: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen... en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De hypotheker.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Deze week in de bonus. Aha rode en gele paprika los. 1 plus 1 gratis. Alle Starbucks gekoeld. Ook 1 plus 1 gratis. En Meatball to go. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Lekkere van Albert Heijn.
6: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren... voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften... voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
8: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
9: Je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
10: Ik doe het voor gezonde nieren.
11: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
12: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
13: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
14: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
15: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
16: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
16: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
19: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland... of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
20: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
21: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
20: Zonnebrandcrème?
21: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
22: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Londen.
23: Forever 49, half 5 headlines.
24: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Een olievlek voor de zuidoostelijke kust van Oman is verder uitgebreid. De olie, afkomstig van een lekkend schip, beslaat inmiddels een gebied van ongeveer 390 vierkante kilometer. De Amerikaanse regering betaalt energiebedrijven om te stoppen met windenergie en te investeren in olie en gas. Inmiddels is hier een kleine 4 miljard dollar aan uitgegeven. De brandweer is nog zeker de hele week bezig met het nablussen van de brand in natuurgebied Boshuizerbergen ten oosten van Venray. Dat meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord. In het gebied zijn smeulende plekken die in de gaten moeten worden gehouden. Op TikTok gaan honderden nep-advertenties voor studentenkamers en huurwoningen rond. Bij de fraude-helpdesk kwamen afgelopen half jaar 175 meldingen binnen van mensen die zijn opgelicht via een advertentie. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
1: Forever 49 verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 60 kilometer file. Op de A6 van Emmeloord naar Joure heb je behoorlijk wat vertraging tussen Band en Lemmer. De vertraging

het noordoosten lokaal kans op lichte regen. Vanuit het westen breekt de zon door de sluierbewolking heen. De noordwestenwind is matig, in het Waddengebied nu en dan vrij krachtig. De maximumtemperatuur varieert van 21 tot 23 graden in de kustgebieden tot lokaal 29 graden in Oost-Brabant en in Limburg. Vanavond is het helder en zonnig. De wind waait uit het noorden en is niet meer dan zwak. Vannacht is het ook helder en het koelt goed af. In het oosten kan het kwik lokaal dalen naar een graad of 6, maar op de meeste plaatsen is het 8 tot 12 graden. Morgen begint de dag met zon. De noord- tot noordoostenwind is zwak tot matig van kracht. De temperatuur ligt rond het middaguur op 18 graden in het noorden en lokaal 21 graden in het zuiden. Morgenmiddag droog en zonnig. Over het noorden trekken wat sluierwolken. De maximumtemperatuur ligt op 19 tot 21 graden in het noorden en 25 tot 26 graden in het zuiden. Morgennacht is het helder en bij weinig wind koelt het opnieuw flink af. Woensdag zomers en zonnig met enkele sluierwolken, met in het noorden maxima rond 25 en in het binnenland middagtemperaturen rond de 30 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Kershaw en zijn hit is al 42 jaar oud, joh. Wouldn't it be good? Ja, en de plaat wordt steeds ouder, maar de energie niet, hè. En dat is eigenlijk net zoals bij ons 49ers. 49er is geen leeftijd, dat is een way of life. Er komen leuke berichtjes hier binnen op 0-3-8-449-449. Je kan WhatsAppen. Caroline die schrijft wat een heerlijke zender. Ik geniet elke dag. En zeker nu met de zomer.

0: Tina Turner, die zich heel erg verdiept had voor dit nummer. In dames die in de prostitutie werken. Ze zingt het ook. Je ziet mannen niet als mensen. Je vraagt ze niet naar hun naam. Maar je aandacht blijft bij het geld. Ja. Private Dancer van Tina Turner was het. Ik heb een grote vriend Bart Smit weer aan de telefoon. Bart, jongeman, goedemiddag.
1: Ron, goedemiddag.
0: We gaan weer een paar warme dagen tegemoet.
1: Ja, maar hè, zoals te doen gebruikelijk moet ik altijd zeggen. Ik heb mijn goudgeelkleurige speedo alweer klaar liggen.
0: Ja, ik ben heel visueel ingesteld. Dank u wel voor deze opmerking.
1: Wat een feest vandaag overigens, hè. Ik was als een oester zo blij in mijn schelp met die top 449. Ik zet hem vanochtend nou echt 5 minuten aan en al gelijk als een van de eerste komt. Een van mijn favorieten kwam voorbij. Message to a Girl van Split Ends.
0: Oeh, ja, dat is een hele mooie, ja. Oh. Wat jou betreft had hij dus hoger in de lijst gemogen.
1: Ja, maar joh, gelijk een uur daarna kwam de opvolger van Split Ends allang van de gebroeders Finn, Crowded House. Ja. Dus joh, ik heb de hele dag naar mijn zin gehad.
0: Plus, ik heb het wel vaker. Dan denk ik, oh, deze had hoger moeten staan. Maar dan denk ik bij de volgende, ja, deze ook. En die dus, ja, ze kunnen niet allemaal op één staan.
1: Nee.
0: Maar ja, welke het is, ook voor mensen die nu luisteren, voorspel hem nog even. Hè. Gebruik gewoon onze gratis app. Doe een voorspelling. Je kan er een spiksplinter nieuwe tv mee winnen. Aanstaande vrijdag mag ik daar iemand mee blij gaan maken. Maar, beste Bart, ik heb jou natuurlijk aan de lijn voor een heerlijk verhaal over een misschien nog heerlijker hit. Wat heb je voor ons vandaag?
1: Ja, en ook niet een van de minste hits, hoor. Vandaag de stilste van de Fab Four. En hoe een plagje praatje uiteindelijk tot verzoening leidde.
2: Wat zit achter de hit? De hit van Smit.
0: Ja, het leuke, Bart, is dat ik weet wat je gaat draaien, maar ik ben nu wel extra nieuwsgierig geworden. Dus vertel snel.
1: Ja, snel. Ron, nog maar net een jaartje op solotour organiseert de muzikant van vandaag, deze maand, exact 55 jaar geleden, het legendarische charity event, The Concert for Bangladesh, met een rits van grote artiesten waar hij ook de hit van vandaag ten gehoor brengt. Voor deze muzikant en hit gaan we vandaag naar The Quiet Beatle, de op 25 februari 1943 in Liverpool, United Kingdom, geboren George Harrison. We gaan in december 1969 als Harrison en ook Eric Clapton gastmuzikanten zijn op een concert in Kopenhagen. Ook voegde zich bij hun muziekvriend Billy Preston, die soms ook wel de vijfde Beatle wordt genoemd, omdat hij vanaf 1969 als toetsenist op de laatste albums van de Beatles te horen was, vooral prominent tijdens de Get Back sessies. De Beatles waren in die periode net als veel artiesten toen druk bezig met oosterse spiritualiteit, zoals boeddhisme, Hare Krishna, maar vooral met de Maharishi Mahesh Yogi. Nou, waar het voor Paul, John en Ringo voornamelijk een modeverschijnsel was, bleef George tot zijn dood in 2001 een toegewijde aanhanger van het hindoeïsme. George was toen wat aan het schrijven op basis van een 250 jaar oude hymne annex gospelsong, het bekende Oh Happy Day. Nou, Billy Preston, ook niet onbekend met gospels, vroeg Harrison om iets samen te schrijven voor zijn nieuwe album. Ja hoor, zei George. De Beatles waren nog bij elkaar en solo-aspiraties had hij toen nog niet. Dat werd dus de hit van vandaag, maar dan op het splinternieuwe album van Preston in 1970. En dan gaat het snel. De aardsvalse muziekproducer Alan Klein, met in zijn kielzog Phil the Wall of Sound Specter, drijft een wicht tussen enerzijds John Lennon en George Harrison en aan de andere zijde Paul McCartney, met daartussenin reddend en roepend "Ik wil geen ruzie" Ringo Starr. Nou, in april van dat jaar, 1970, zegt Paul McCartney dan doei. George Harrison gaat solo, schrijft het briljante album All Things Must Pass en besluit de eerder geschreven song met Preston in een nieuw jasje te gieten, waarin hij verschillende religies bij elkaar brengt, omdat ze alle dezelfde boodschap hebben. Je hoort dan ook zo Vedische, christelijke, Hebreeuwse en Hindoeïstische teksten in de song van Harrison. De muzikale begeleiding is ook niet misselijk, met leden van Derek and the Dominoes, Eric Clapton, Ringo Starr, Gary Brooker van Procol Harum, Alan White van Yes en Peter Frampton. En dit nummer schoot dan begin 1971 in meer dan 15 landen naar de nummer 1 positie in de charts. Afsluitend. Harrison werd overigens gelijk beschuldigd van plagiaat van het nummer He's So Fine uit 1963 van The Chiffons. Blijkt dus dat beide bands inspiratie hebben gehaald uit eerder genoemde oude gospel Oh Happy Day. Vreemd genoeg ging de valse Ellen Klein akkoord met betaling van rechten aan de chiffon. Maar niet eerder dan dat hij stiekem al zelf de rechten op die song had gekocht. Hij liet Harrison dus als zijn producer akkoord gaan met betaling van rechten aan hemzelf. Nou, de nog in onmin levende McCartney en Lennon stonden gelijk als één man achter Harrison en John. En gaven Paul gelijk wat Klein betreft. Harrison vertelde later dat hij zo blij was dat hij ondanks het verlies van 1,5 miljoen pond... hij kon verzuchten. My friends are back again. Thank you. My sweet lord.
2: De hit van Smit.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Deze week in de bonus. Perla huisplants, Dolce Gusto en koffiepads. 1+1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1+1 gratis. En hak, potten pakken en staanzakken. Ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
4: Klaar voor een frisse start? Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
7: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
8: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
10: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
11: Sta je in de file en spot je ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
14: Oh my god.
13: Zo dus.
14: Wow.
13: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
15: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
16: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenval.nl. Er is altijd een weg.
17: Het is 5:00.
18: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op Forever 49. Colombia is getroffen door een zware aardbeving. De beving had een kracht van 7,4 op de schaal van Richter en was in grote delen van het land te voelen. Er zijn gebouwen ingestort en op vliegvelden is het luchtverkeer stilgelegd. Het epicentrum was in het westelijke departement Chocó. De gouverneur spreekt van zware schade aan gebouwen. Cali, ruim 150 kilometer zuidwaarts, zijn panden ingestort. Hoeveel slachtoffers zijn gevallen is nog onduidelijk. Een olievlek voor de zuidoostelijke kust van Oman is verder uitgebreid. De olie, afkomstig van een lekkend schip, beslaat inmiddels een gebied van ongeveer 390 vierkante kilometer. Dat meldt de Omaanse regering. De olie is afkomstig van de in juni gestrande Caroline Bezengi, die onder Cameroense vlag vaart. Het schip staat op de sanctielijst van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk omdat het Russische olie zou vervoeren. Het is niet duidelijk waardoor het lek is ontstaan. De Amerikaanse regering betaalt energiebedrijven om te stoppen met windenergie en te investeren in olie en gas. Inmiddels is hier een kleine $4 miljard aan uitgegeven. Het is voor windbedrijven vrijwel onmogelijk om nieuwe windprojecten van de grond te krijgen door tegenwerking van de overheid. Vorig jaar trok de regering van Trump 5 vergunningen in voor windparken in aanbouw. Het Duitse RWE krijgt ruim 1,2 miljard dollar om te stoppen met de bouw van 3 windparken. De brandweer is nog zeker de hele week bezig met het nablussen van de brand in natuurgebied Boshuizerbergen ten oosten van Venray. Dat meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord. In het gebied zijn smeulende plekken die in de gaten moeten worden gehouden. De zogenoemde stoplijnen die moeten voorkomen dat de brand zich uitbreidt worden nat gehouden. Of er een groot onderzoek komt naar de oorzaak van de brand is volgens de veiligheidsregio nog niet duidelijk. Het weer. De noordwestenwind is matig, in het Waddengebied nu en dan vrij krachtig. De maximumtemperatuur varieert van 21 tot 23 graden in de kustgebieden tot lokaal 29 graden in Oost-Brabant en in Limburg. Tot zover het radio-nieuws op Forever 49.
17: Forever 49 verkeer.
19: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat in totaal zo'n 90 kilometer file. De meeste files leveren niet zoveel vertraging op. Wel veel vertraging is er nu in het noorden van het land op de A6 van Emmeloord naar Joure bij Lemmer. De linkerrijstrook is dicht. Vanaf Bant is de vertraging 25 minuten. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg een kwartier vertraging. A27 Utrecht-Almere bij Eemnes ook een kwartier. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Elspeet 25 minuten oponthoud. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderlo is de vertraging ook een kwartier.
17: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

onderuit in je leunstoel? Of was je ongepland een weekendje naar Gent? Want dan ben je een echte 49er, hè? De kalender telt de jaren. Wij tellen ervaringen.

0: De gouden strot van Neil Diamond. En what a beautiful noise. Ja, dat was het zeker. Er komen allemaal leuke inzendingen binnen van mensen die graag een tv willen winnen. Maar ook denken te weten wat er op nummer 1 staat in onze top 449 lente-editie. Vrijdag weten we het. En er kwam een leuke inzending binnen van Rodion Romanov uit Veldhoven. En hij schrijft, ik ben geboren in Rusland en ik heb daar tot 1997 gewoond. En in het begin van de jaren 90 was westerse muziek in Rusland verboden. Maar toen de muur viel, werd alle westerse muziek daar in één keer uitgegeven. Waaronder Thriller van Michael Jackson. Waardoor het nummer zelf nogmaals helemaal als nieuw vrij kwam. Ik vond het toen een betoverend nummer. Spooky en geheimzinnig. En hij denkt dus ook dat dat op nummer 1 staat deze week. Maar Rodion, dat moet je teleurstellen. Ik heb even gecheckt voor je. Staat op 59. Ja, nou ja, we weten het vrijdag. Maar wil je ook nog inzenden om een tv te winnen? Tot en met donderdag kun je jouw voorspelling doen. Wat staat er op nummer 1 in onze top 449 zomereditie?
1: De mooiste prijzen win je hier bij Forever 49. Yeah!

Zo'n lekker riffje. Volgens mij kan ik het ook als ik een gitaar heb. Nou, niet te stoer praten. Hij is alleen dan wel het mooie verhaal. Hè? Dat Keith Richards, die schijnt die beroemde gitaarriff midden in de nacht in zijn slaap te hebben bedacht. Hij werd wakker, heeft het even snel op een bandrecorder opgenomen en heeft zich toen weer omgedraaid. Ja, toepasselijk plaatje dan deze van de Commodores. Die hebben nachtdienst.

0: ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
7: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino. Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
9: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark. 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week. Alle Plus meloenen. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Londen.
13: Forever 49, 5:30 headlines.
14: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Colombia is getroffen door een zware aardbeving. De beving had een kracht van 7,4 op de schaal van Richter en was in grote delen van het land te voelen. Een olievlek voor de zuidoostelijke kust van Oman is verder uitgebreid. De olie, afkomstig van een lekkend schip, beslaat inmiddels een gebied van ongeveer 390 vierkante kilometer. De Amerikaanse regering betaalt energiebedrijven om te stoppen met windenergie en te investeren in olie en gas. Inmiddels is hier een kleine $4 miljard aan uitgegeven. De brandweer is nog zeker de hele week bezig met het nablussen van de brand in natuurgebied Boshuizerbergen ten oosten van Venray. Dat meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord. In het gebied zijn smeulende plekken die in de gaten moeten worden gehouden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
15: Forever 49 verkeer.
14: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is niet echt sprake van een avondspits, maar er zijn wel een paar bijzonderheden. Op de A6 bijvoorbeeld van Emmeloord naar Joure, daar ligt namelijk glas op het wegdek bij Lemmer. De linkerrijstrook is dicht, de vertraging een kwartier. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Oosterbeek en Knapend Waterberg 10 minuten oponthoud. Omrijders veroorzaken extra drukte op de A27 van Utrecht naar Almere tussen Hilversum en Eemnes. Daar is de vertraging een kwartier. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderlo 10 minuten vertraging.
15: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
16: Het is overwegend helder en het blijft overal droog bij een zwakke tot matige wind die uit noordelijke richtingen komt. Komende nacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar zo'n 7 graden in het noordoosten tot 14 vlak aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee staat er een matige noordelijke wind. De ochtend begint met veel zon in het zuiden en meer bewolking in het noorden. Het blijft de hele dag droog. 'S Middags zijn er flinke zonnige perioden bij zo'n 20 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgenavond blijft het nog lang zonnig. Namorgen houden we zonnig, droog en warm zomerweer. Vanaf donderdag stijgt het kwik in het zuidoosten tot 35 graden of hoger. In het weekend kan er een regen- of onweersbui vallen en daalt de temperatuur weer wat. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
15: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
17: Celebrating life.

0: love rock and roll.
1: Hey Ronnie.
2: Draai nog eens een plaatje uit je platenkast.
0: Ja, oké, dat is goed. Ik heb Blondie meegenomen met Denise. Debbie Harry die zingt hier echt vol overtuiging over Denise. Een jongen met blauwe ogen. Alleen oorspronkelijk was Denise helemaal geen jongen. We moeten daarvoor terug naar 1963. Toen hadden Randy and the Rainbows in Amerika een hit met Denise. Met een E dus. En het nummer was geschreven door Neil Levinson, die zich liet inspireren door een jeugdvriendinnetje dat ook echt Denise heette. Maar goed, 15 jaar later viste Blondie het nummer weer op, maakte er Denise van en maakte er ook een veel pittiger versie van. En dan dat Franse stukje halverwege. Dat klinkt natuurlijk ontzettend charmant uit de mond van Debbie Harry, maar haar Frans rammelde aan alle kanten en de platenmaatschappij die wilde liever dat het netjes gecorrigeerd en opnieuw ingezongen werd. Maar zowel Blondie als de producer die vonden eigenlijk de eerste versie veel leuker. En dus bleef het ook zo. En dat was een goede beslissing, want Denise werd in 1978 de internationale doorbraak van Blondie. In Amerika deed de plaat het opvallend genoeg niet best, vrijwel niks. Maar in Europa, ach, Europa viel als een blok voor Debbie Harry en haar band. In Nederland was het zelfs meteen raak. Hun allereerste top 40 hit stond 3 weken op nummer 1. Uit 1978 en uit mijn platenkast, Blondie en Denise.

daarvoor draaide ik natuurlijk Denise van Blondie. Wat een Franse mannennaam is, maar het oorspronkelijke liedje is Denise, dan is het een vrouw. En in dit geval deze Nikita van Elton John. Hij zingt tegen een vrouw, maar ja, het is een Russische mannennaam. Toch hebben we sinds 1985 een heleboel Nikita's in Nederland. Dan nu Cecil Womack en Linda Cook, getrouwd, een echtpaar dus. Maar ze waren ook een songwriters duo.

0: wauw-deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wauw-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl. Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
5: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, te meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
6: Simyo.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
10: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
11: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
14: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
15: Het is 6:00. Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Forever 49. Colombia is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter, die in grote delen van het land te voelen was. Er zijn al zeker 20 mensen omgekomen en op verschillende plekken liggen nog mensen onder het puin. In de stad Cali zijn tientallen gebouwen ingestort en ook elders is er grote schade. Op zeker 10 vliegvelden is het luchtverkeer stilgelegd. De aardbeving was ook te voelen in buurlanden Panama en Ecuador. Er zijn inmiddels ook meerdere naschokken gemeld. De drone met explosieven die vorige week op de luchthaven van het Duitse Leipzig is gevonden, heeft waarschijnlijk een Oekraïens vrachtvliegtuig geraakt. Dat blijkt uit camerabeelden en sporen op de vleugel van het toestel, melden Duitse media. De drone ontplofte niet, maar viel op de grond en werd later door een buschauffeur gevonden. Op die drone is DNA aangetroffen dat mogelijk overeenkomt met DNA op een bompakket uit 2024. Westerse inlichtingendiensten houden Rusland verantwoordelijk. Het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug in de A27 wordt wel beter nageleefd, maar er rijden nog steeds te veel zware voertuigen over de verzwakte brug. Tussen 3 en 7 augustus waren dat dagelijks zo'n 1600 vrachtwagens en touringcars. Voor het verbod waren dat er ongeveer 18.000 per dag, ruim 11 keer zoveel dus. Meer dan de helft van de overtreders heeft een buitenlands kenteken en kan niet automatisch worden beboet. Rijkswaterstaat wil nu met extra borden het aantal omlaag brengen. En twee jonge inbrekers van 18 jaar uit Den Helder zijn vannacht opgepakt nadat hun vluchtpoging eindigde in een wespennest. Ze werden rond 4:30 betrapt toen ze probeerden om in te breken bij een winkelcentrum. De rovers renden weg en verstopten zich in de bosjes, maar zagen daar een wespennest over het hoofd. De twee 18-jarigen werden meerdere keren gestoken en moesten eerst medisch worden onderzocht. Daarna zijn ze aangehouden en meegenomen voor verder onderzoek. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt dan naar zo'n 7 tot 14 graden bij weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Morgen wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
6: Forever 49 verkeer.
16: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files lossen heel snel op. Nog wel file op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg. Daar is het tijdverlies 10 minuten. Op de A27 Utrecht-Almere bij Eemnes een kwartier verdraging. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderlo ook 10 minuten oponthoud.
17: Forever 49. De zomer vier je hier. Deze hele week vanaf 9 uur. De top 449.
6: Dit is Forever 49.
18: 60s, 70s en

Zes minuten over zes is vrienden. Voor de meeste van ons dus wel klaar met werken, zeg maar. En tijd voor vrije tijd. Je kan altijd berichtjes sturen naar ons, zoals je weet. 03-8-449-449 is WhatsApp-nummer. En Wilma die stuurde, pas 2 weken geleden kwamen wij deze zender tegen. Superleuke muziek. DJ's, prettig om naar te luisteren. Helemaal blij mee. En Wilma, wij zijn helemaal...

0: dat is zwijmelen, dames. Toch of niet? Robert De Niro, die dan in het Italiaans iets in je oor fluistert. Ja. Nou, de meisjes van Bananarama die hadden daar zo hun voorstellingen bij. Het is de week van de top 449 zomereditie. We zijn er vanmorgen om 9 uur mee begonnen en om 4 uur mee gestopt. Morgenochtend om 9 uur. Dan pakt Klaas de draad weer op en gaan we weer verder. Dat doen we de hele week. En alleen vrijdag doen we een uurtje extra. Van 4 tot 5 hoor je dan de bovenste 10 of 11. Even kijken hoe dat uitkomt. Maar in ieder geval de nummer 1. Want wat zal er nou terug op nummer 1 staan? Als je in onze app kijkt, of op onze website kan ook, daar kun je de hele lijst al inkijken. En alleen de nummer 1 staat er niet. Maar er is een handige zoekfunctie. Dus als jij nou bedenkt van, oh, die zou wel eens op 1 kunnen staan, tik hem dan even in. Dan kan je ook zien of die al in de lijst staat. Want als die bijvoorbeeld op nummer 40 staat, kan die natuurlijk nooit ook op nummer 1 staan. Maar als je het goed weet te voorspellen, dan kun je daar een fantastische tv mee winnen. Vrijdag mag ik iemand blij gaan maken met de spiksplinter nieuwe tv. Dus nou, sla je slag. Deze hele week kan het nog. Kijk in onze app en onze site. Misschien bel ik jou aanstaande vrijdag wel en heb je een nieuwe tv verdiend.
1: De mooiste prijzen win je hier bij Forever 49. Yeah!

muziek van eind jaren 70. 79 was dit. Roxy Music. Liefdesverdriet, tranen. Dans het maar een beetje weg. Dat is het advies van deze mannen. Roxy Music dus. En dan... dan is het tijd voor taal. Ja, een andere taal dan. Wat denk je van Deutsch?

0: Met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
4: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: Alle verf super voordelig.
6: Daar zit Sophie. Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar. Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
6: geeft ruimte. Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB brandstof. Dat is pas handig.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
13: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
12: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
14: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo! Eet smakelijk voor straks.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
17: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
14: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
18: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
19: Tuurlijk wel!
18: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
20: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
18: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
21: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
22: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
21: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
23: Train
0: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Londen.
1: Forever 49, half 7 headlines.
19: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Colombia is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter, die in grote delen van het land te voelen was. Er zijn al zeker 20 mensen omgekomen en op verschillende plekken liggen nog mensen onder het puin. De drone met explosieven die vorige week op de luchthaven van het Duitse Leipzig is gevonden, heeft waarschijnlijk een Oekraïens vrachtvliegtuig geraakt. Het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug in de A27 wordt wel beter nageleefd, maar er rijden nog steeds te veel zware voertuigen over de verzwakte brug. En twee jonge inbrekers van 18 jaar uit Den Helder zijn vannacht opgepakt nadat hun vluchtpoging eindigde in een wespennest. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
23: Forever 49 verkeer.
24: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
23: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
19: Het is overwegend helder en het blijft overal droog bij een zwakke tot matige wind die uit noordelijke richtingen komt. Komende nacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar zo'n 7 graden in het noordoosten tot 14 vlak aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee staat er een matige noordelijke wind. De ochtend begint met veel zon in het zuiden en meer bewolking in het noorden. Het blijft de hele dag droog. 'S Middags zijn er flinke zonnige perioden bij zo'n 20 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgenavond blijft het nog lang zonnig. Namorgen houden we zonnig, droog en warm zomerweer. Vanaf donderdag stijgt het kwik in het zuidoosten tot 35 graden of hoger. In het weekend kan er een regen- of onweersbui vallen en daalt de temperatuur weer wat. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
23: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
25: Forever 49.
23: Celebrating life.

net van je werk thuis. Hard gewerkt. Even zitten. Komt Gloria Estefan ineens om de hoek. Get on your feet. En je hebt nog meegedaan ook, denk ik. Het vraagt er toch om lekker mee te dansen. Zes over half zeven is het, vrienden. Ik heb een verhaal voor je op muziek van Billy Joel. In 1972 werkte hij een tijdje als pianist in The Executive Room, een bar in Los Angeles. En hij trad daarop onder de naam Bill Martin. Martin is zijn tweede voornaam. En veel personages uit The Piano Man waren geïnspireerd op echte mensen uit die bar. Het is geen letterlijk verslag van één specifieke avond, maar wel een muzikaal portret van echte mensen en situaties uit die periode van hem als barpianist.

mensen is het holiday. Het grappige is alleen, wij 49ers hoeven natuurlijk niet meer in het hoogseizoen. Nee. Dus ik denk velen al geweest zijn of later nog gaan. Ja, je kan natuurlijk wel in het hoogseizoen, maar als het niet hoeft, dan slaan we het even over. Het is 7:15 geworden, vrienden. Dan nu even een vluggertje met Elvis Presley. Nou ja, een vlug kusje bedoel ik dan.

Music. Nou ja, ik weet niet hoe lang je al naar Forever 49 Radio luistert, maar die Sunshine in the Music, die moet je hier wel opgevallen zijn, toch? Nog even een tipje aan je nu je dan waarschijnlijk toch thuis bent. Kijk straks nog even in onze app of op onze website, dat kan ook. En doe een voorspelling. Wat staat er nou op nummer 1 in onze top 449? Vrijdag ga ik iemand blij maken met een tv. Moet je wel het goede hebben voorspeld dan natuurlijk, hè? Goed, ik ga ruimte maken voor Marcel van Leeuwen. Ik meld me hier morgen gewoon om 4 uur weer. Fijne avond en wees een beetje lief van elkaar, hè?

0: bedanken loopreizen.nl voor het mogelijk maken van dit programma.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit tussen de apen.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Kloppoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
8: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dotsu Gusto en Koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Het is 7 uur.
14: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De grote bosbrand in de Spaanse provincie Huelva heeft inmiddels meer dan 20.000 hectare getroffen, omgerekend zo'n 28.000 voetbalvelden. Colombia is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter, die in grote delen van het land te voelen was. Er zijn al zeker 20 mensen omgekomen en op verschillende plekken liggen nog mensen onder het puin. De drone met explosieven die vorige week op de luchthaven van het Duitse Leipzig is gevonden, heeft waarschijnlijk een Oekraïens vrachtvliegtuig geraakt. En een 20-jarige Brit moet 2 jaar de cel in omdat hij meer dan 100 jongere meisjes online dwong tot seksuele handelingen en zelfverminking. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt dan naar zo'n 7 tot 14 graden bij weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Morgen wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
15: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.
16: 60s, 70s and 80s.
17: Forever 49. Adult. Adult.

0: Ook voor ons, Forever 49ers, hartstikke belangrijk. Hè? Want stilstand is natuurlijk achteruitgang. Hall & Oates en Adult Education. Uit de tijd dat de moeder MAVO nog hartstikke in was. Bedacht door Anton Remmers. Toenmalig directeur van een MAVO in Middenmeer in West-Friesland. In de jaren 70 stapte de moeder naar die Remmers toe. En die had zoiets van, ja, wij willen ook gaan leren. Want ja, dat was niet helemaal gewoon in die tijd. Maar ja, een avondschool, dat is lastig. Want we moeten koken, voor het huishouden zorgen en de kinderen naar bed brengen. Ja, dat was toen nog, hè. Nou, gelukkig zijn de tijden veranderd, hè. Vanmorgen om 9 uur zijn we begonnen met de top 449.
1: Top 449, zomereditie. Ik mag hem lekker aftrappen. En daar hebben we toch een partij zin in. Niet normaal.
2: We tellen ze af, de 449 beste hits uit de 60's, de 70's en de 80's.
3: We tellen ze allemaal af tot de top 449 helemaal voorbij is. En dat is aanstaande vrijdag zo tegen 5. En dan wordt de nummer 1 bekend.
2: De top 449 zomereditie. Elke dag van 9 tot 4 op Forever 49. En ik mag het laatste uurtje van vandaag doen.
4: De top 449
5: zomereditie.
0: Morgenochtend om 9 uur gaan we verder.
5: Van 7 tot 8, lekker de avond in met Marcel.
6: Yes.

449 te kijken. Maar ABBA is ruim vertegenwoordigd. Maar dat had je al verwacht, hè? 15 keer komt ABBA in de top 449 voor. Nou ja, is niks mis mee volgens mij.

0: gewoon een surfdude. Geen lange haar, geen wasbordje, geen surfplank. Maar ik zing ze wel lekker mee. Jij ook? Ja? Nou, dan hebben we dat in ieder geval gemeen. Ja, toch? We zijn bezig met de top 449, hè? Elke dag van 9 tot 4 de hele week. En er wordt me een aantal malen gevraagd van... kunnen we nog stemmen voor die nummer 1? Ja, natuurlijk kan het nog. Tot en met aanstaande donderdag. En om 8 uur sluiten de lijnen. Zo zeggen ze dat altijd zo populair op tv, hè? En dan gaat alles in de hoge hoed van Jan. Van Jan de Groot. Ja, die heeft een hoge hoed. En dan aanstaande vrijdag bij Ron in de middag tussen 4 en 7... wordt er een naam uitgetrokken. En misschien wel die van jou. Een gloednieuwe Smart TV. Dat zou ik zeker doen.
1: Deze actie wordt mogelijk gemaakt door Mooie Boel.
2: We beseffen het steeds vaker. Geluk zit vaak in de allerkleinste dingen. Hey Marcel, wat is het geluksmoment van vandaag?
0: De maandag die lekker soepel verliep.

0: vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op 1 plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl. Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
13: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
14: Welkom bij de verfzaak.
13: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
15: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden. Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
14: Welkom bij de verfzaak.
13: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
16: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
17: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
18: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
17: En verzekerd zijn.
18: Oh ja, verzekering.
17: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
16: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
19: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
20: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
0: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
21: Het is overwegend helder en het blijft overal droog bij een zwakke tot matige wind die uit noordelijke richtingen komt. Komende nacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar zo'n 7 graden in het noordoosten tot 14 vlak aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee staat er een matige noordelijke wind. De ochtend begint met veel zon in het zuiden en meer bewolking in het noorden. Het blijft de hele dag droog. 'S Middags zijn er flinke zonnige perioden bij zo'n 20 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgenavond blijft het nog lang zonnig. Na morgen houden we zonnig, droog en warm zomerweer. Vanaf donderdag stijgt het kwik in het zuidoosten tot 35 graden of hoger. In het weekend kan er een regen- of onweersbui vallen en daalt de temperatuur weer wat. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Ja, Sophie.
1: Wat is het dilemma van vandaag?
0: Elke avond hetzelfde eten, je lievelingsgerecht voor de rest van je leven. Of elke dag iets nieuws eten, maar je weet nooit of het lekker is.
1: Dilemma van de dag.

0: 4,
1: 3,
0: 2,
1: 1.
0: 1.
1: De
0: high five van de dag.
2: We zijn vanmorgen gestart om 9 uur met de top 449 tot 4 uur. En morgenochtend gaan we daar weer verder mee. Maar waarom vinden wij de top 449 zo leuk? Dit is de top 5. Het koppelt de nummers meteen aan specifieke herinneringen uit ons verleden. Je reist ermee door je hele leven. De top 449 is een achtbaan van emoties waar je zelf de controle over loslaat. En als een nummer hoog in zo'n lijst staat, krijgt het extra gewicht. Het is niet zomaar een leuk liedje. Het is een monument van ons collectieve geheugen. En het werkt als een kampvuur. Vroeger kwamen stammen rond het kampvuur zitten om verhalen te horen en zich verbonden te voelen. En nu activeert de top 449 exact hetzelfde oergevoel.
0: De high five van de dag.

Dat was nog wat, hè? Eind jaren 70. Stoere meiden in de band. Cloud and Substitute. Wat een lekker liedje blijft er toch, hè? Lekker de avond in. Geniet van je avond. En morgenochtend om 9 uur gaan we weer verder met die fantastische lijsten. De top 449. Fijne avond.

0: slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
1: Geeft ruimte.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Ristorantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knorr Kuppensoep en Goodsnacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
0: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast droom waar te maken.
7: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
6: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen. En heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De hypotheker.
9: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
10: Ja, laatste kans.
9: Nog één keer brullende motoren.
10: Ja, goed.
9: Dit mag je niet missen.
10: Oh.
9: Daar moet je bij zijn.
10: Naar binnen.
9: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
10: Ja.
9: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
11: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Deze week in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Starbucks gekoeld, ook 1 plus 1 gratis. En Meatball to go, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Lekkere van Albert Heijn.
14: Het is 8 uur.
15: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Spanje is bang voor nieuwe natuurbranden met de verwachte honderdduizenden toeristen die de zonsverduistering komen bekijken. Woensdag schuift aan het begin van de avond bijna 90% van de zon achter de maan. De Russische oppositiepartij Jabloko mag toch niet meedoen aan de parlementsverkiezingen van volgende maand. Colombia is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter die in grote delen van het land te voelen was. Er zijn al zeker 77 mensen omgekomen en op verschillende plekken liggen nog mensen onder het puin. En de 75 meter lange Zeppelin die dit weekend de luchtvervuiling boven Nederland zou meten heeft zijn tocht vroegtijdig afgebroken door de hitte. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt dan naar zo'n 7 tot 14 graden bij weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Morgen wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
16: Forever 49. De zomer vier je hier. Deze hele week vanaf 9 uur. De top 449.
17: Dit is Forever 49.
18: 60s, 70s, and...

0: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
1: Is een lekkere van Albert Heijn.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: Fix die ruit voor je vakantie.
9: Opgelost, Autotaalglas.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
2: Switch and score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
5: Het is overwegend helder en het blijft overal droog bij een zwakke tot matige wind die uit noordelijke richtingen komt. Komende nacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar zo'n 7 graden in het noordoosten tot 14 vlak aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee staat er een matige noordelijke wind. De ochtend begint met veel zon in het zuiden en meer bewolking in het noorden. Het blijft de hele dag droog. 'S Middags zijn er flinke zonnige perioden bij zo'n 20 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgenavond blijft het nog lang zonnig. Namorgen houden we zonnig, droog en warm zomerweer. Vanaf donderdag stijgt het kwik in het zuidoosten tot 35 graden of hoger. In het weekend kan er een regen- of onweersbui vallen en daalt de temperatuur weer wat. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
4: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
6: Celebrating life. Gonna get tough.

0: kerstvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
0: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Welkom bij de verfzaak. Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
3: Deze week in de bonus. Perla Huisplants tot Gusto en Koffiepads 1 plus 1 gratis. Unox Soep in Zak, ook 1 plus 1 gratis. En Hak, potten, pakken en staanzakken, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
5: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Het is 9 uur.
9: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In Colombia is de noodtoestand uitgeroepen na de zware aardbeving met een kracht van 7,4 in het westen van het land. Door die beving zijn veel gebouwen ingestort en zijn tientallen mensen omgekomen. De burgemeester van de Spaanse exclave Ceuta wil een detentiecentrum voor migranten. Want volgens hem verblijven er nog altijd tussen de 8.000 en 11.000 migranten in de stad, onder wie veel alleenreizende minderjarigen. Spanje is bang voor nieuwe natuurbranden met de verwachte honderdduizenden toeristen die de zonsverduistering komen bekijken. En de 75 meter lange Zeppelin die dit weekend de luchtvervuiling boven Nederland zou meten, heeft zijn tocht vroegtijdig afgebroken door de hitte. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt dan naar zo'n 7 tot 14 graden bij weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Morgen wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
10: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: 60s, 70s and 80s. Dit zijn de hits. Je luistert naar Forever 49, Celebrating Life.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Natuurlijk wel.
5: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
9: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
13: It's funny, because it's true.
12: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
14: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
15: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
16: Het is overwegend helder en het blijft overal droog bij een zwakke tot matige wind die uit noordelijke richtingen komt. Komende nacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar zo'n 7 graden in het noordoosten tot 14 vlak aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee staat er een matige noordelijke wind. De ochtend begint met veel zon in het zuiden en meer bewolking in het noorden. Het blijft de hele dag droog. 'S Middags zijn er flinke zonnige perioden bij zo'n 20 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgenavond blijft het nog lang zonnig. Namorgen houden we zonnig, droog en warm zomerweer. Vanaf donderdag stijgt het kwik in het zuidoosten tot 35 graden of hoger. In het weekend kan er een regen- of onweersbui vallen en daalt de temperatuur weer wat. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
17: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
18: Forever 49.
17: Celebrating life.

0: kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
2: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, te meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
9: Praxis.
10: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
11: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
12: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
13: Het is 10 uur.
14: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In Colombia is de noodtoestand uitgeroepen na de zware aardbeving met een kracht van 7,4 in het westen van het land. Door die beving zijn veel gebouwen ingestort en zijn tientallen mensen omgekomen. De burgemeester van de Spaanse exclave Ceuta wil een detentiecentrum voor migranten. Want volgens hem verblijven er nog altijd tussen de 8.000 en 11.000 migranten in de stad, onder wie veel alleenreizende minderjarigen. Spanje is bang voor nieuwe natuurbranden met de verwachte honderdduizenden toeristen die de zonsverduistering komen bekijken. En de 75 meter lange zeppelin die dit weekend de luchtvervuiling boven Nederland zou meten, heeft zijn tocht vroegtijdig afgebroken door de hitte. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt dan naar zo'n 7 tot 14 graden bij weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Morgen wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
15: De zomer vier je hier. Deze hele week vanaf 9 uur. De top 449.
16: Dit is Forever 49.
17: 60s, 70s en

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
1: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
8: Müller Milk, the moo you can't resist.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we het van weer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
13: Het is overwegend helder en het blijft overal droog bij een zwakke tot matige wind die uit noordelijke richtingen komt. Komende nacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar zo'n 7 graden in het noordoosten tot 14 vlak aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee staat er een matige noordelijke wind. De ochtend begint met veel zon in het zuiden en meer bewolking in het noorden. Het blijft de hele dag droog. 'S Middags zijn er flinke zonnige perioden bij zo'n 20 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgenavond blijft het nog lang zonnig. Namorgen houden we zonnig, droog en warm zomerweer. Vanaf donderdag stijgt het kwik in het zuidoosten tot 35 graden of hoger. In het weekend kan er een regen- of onweersbui vallen en daalt de temperatuur weer wat. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
0: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
6: Oh my god.
5: Zo dus.
6: Wow.
5: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Het is 11 uur.
14: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die een eind moet maken aan de decennia lange strijd met de Koerdische PKK. Boeren protesteren vanavond in Friesland tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ook in het oosten van het land waren boeren in actie. In Ommen overhandigden bezorgde landbouwers een brandbrief aan het gemeentebestuur. De EU wil Colombia gaan helpen bij de reddingswerkzaamheden na de zware aardbeving. Reisorganisatie Sawadé heeft nu nog zo'n 80 Nederlanders in het getroffen Colombia. En de wereldzeeën zijn nog nooit zo warm geweest als nu voor deze periode van het jaar. Het weer, vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt dan naar zo'n 7 tot 14 graden bij weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Morgen wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
15: Forever 49.
16: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak.
9: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
8: Dat zeg ik.
10: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
12: Oh, weer een muis.
11: En samen spelen.
12: Kom maar. Ja.
11: Au. En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
13: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
14: Het is overwegend helder en het blijft overal droog bij een zwakke tot matige wind die uit noordelijke richtingen komt. Komende nacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar zo'n 7 graden in het noordoosten tot 14 vlak aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee staat er een matige noordelijke wind. De ochtend begint met veel zon in het zuiden en meer bewolking in het noorden. Het blijft de hele dag droog. 'S Middags zijn er flinke zonnige perioden bij zo'n 20 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgenavond blijft het nog lang zonnig. Namorgen houden we zonnig, droog en warm zomerweer. Vanaf donderdag stijgt het kwik in het zuidoosten tot 35 graden of hoger. In het weekend kan er een regen- of onweersbui vallen en daalt de temperatuur weer wat. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
15: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
16: Celebrating life.

0: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
0: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Het is 12 uur.
6: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump zegt dat in de straat van Hormuz alle zeemijnen zijn weggehaald en dat de Amerikaanse marine de zeestraat daardoor volledig onder controle heeft. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die een eind moet maken aan de decennia lange strijd met de Koerdische PKK. In de Oostenrijkse Alpen zijn 36 wandelaars ongedeerd gered nadat ze tijdens een bergwandeling waren verdwaald. In de groep waren 3 gezinnen met meerdere kinderen en 2 baby's in kinderwagens. En de Amerikaanse Centrale Bank moet mogelijk meerdere keren de rente verhogen om de inflatie terug te brengen naar 2%. Dat zegt Fed-bestuurder Hammack van de Centrale Bank in Cleveland. President Trump wil juist een lagere rente. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 7 tot 14 graden en weinig wind. Overdag wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
7: Forever 49. De zomer vier je hier. Deze hele week vanaf 9 uur. De top 449.
8: Dit is Forever 49.
9: Celebrating life. 60s, 70s en 80s.

0: Energy.
1: Het is 1 uur. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump zegt dat in de straat van Hormuz alle zeemijnen zijn weggehaald en dat de Amerikaanse marine de zeestraat daardoor volledig onder controle heeft. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die een eind moet maken aan de decennia lange strijd met de Koerdische PKK. In de Oostenrijkse Alpen zijn 36 wandelaars ongedeerd gered nadat ze tijdens een bergwandeling waren verdwaald. In de groep waren 3 gezinnen met meerdere kinderen en 2 baby's in kinderwagens. En de Amerikaanse Centrale Bank moet mogelijk meerdere keren de rente verhogen om de inflatie terug te brengen naar 2%. Dat zegt Fed-bestuurder Hammack van de Centrale Bank in Cleveland. President Trump wil juist een lagere rente. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 7 tot 14 graden en weinig wind. Overdag wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.